0: Ga niet zwemmen, luidt de nadrukkelijke oproep. Ook op andere stranden langs de Noordzee wapperen waarschuwingsvlaggen, maar daar blijft het vooralsnog beperkt tot gele vlaggen. Dat staat voor pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pijovic, synthetische drugsspecialist van de politie Haaglanden.
1: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, de gevaar ook weer met zich meebrengt.
0: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners moesten op meerdere momenten hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab. Verkeer kan tijdelijk weer via afrit 3 van de Utrechtse baan naar het Rijswijkse plein en het Schenkviaduct. Ook de Weteringkade is weer toegankelijk. Werkzaamheden gaan ondertussen verder richting het Stationsplein. De eerste fase van het werk aan het Rijswijkse plein is hiermee afgerond. ATM heeft nieuwe tramrails aangelegd op het zieke en een deel van het plein. En ook kreeg een deel van de rijbanen nieuw asfalt. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en ook nog kans op een enkele bui. De minima circa 14 graden. Morgen eerst vrij veel bewolking, maar droog. Later weer wat zon. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Het nieuws uit Den Haag. Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM.

0: For a second there, I thought it'd last forever.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Noordzee is zeer gevaarlijk ter hoogte van het strand van Kijkduin. De reddingsbrigade heeft halverwege de middag de rode vlag gehesen. Ga niet zwemmen, luidt de nadrukkelijke oproep. Ook op andere stranden langs de Noordzee wapperen waarschuwingsvlaggen, maar daar blijft het vooralsnog beperkt tot gele vlaggen. Dat staat voor pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pijovic, synthetische drugsspecialist van de politie Haaglanden.
3: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, de gevaren ook weer met zich meebrengt.
2: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners moesten op meerdere momenten hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab. Verkeer kan tijdelijk weer via afrit 3 van de Utrechtse baan naar het Rijswijkseplein en het Schenkviaduct. Ook de Weteringkade is weer toegankelijk. Werkzaamheden gaan ondertussen verder richting het Stationsplein. De eerste fase van het werk aan het Rijswijkseplein is hiermee afgerond. ATM heeft nieuwe tramrails aangelegd op het zieke en een deel van het plein. En ook kreeg een deel van de rijbanen nieuw asfalt. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en ook nog kans op een enkele bui. De minima circa 14 graden. Morgen eerst vrij veel bewolking, maar droog. Later weer wat zon. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Noordzee is zeer gevaarlijk ter hoogte van het strand van Kijkduin. De reddingsbrigade heeft halverwege de middag de rode vlag gehesen. Ga niet zwemmen, luidt de nadrukkelijke oproep. Ook op andere stranden langs de Noordzee wapperen waarschuwingsvlaggen, maar daar blijft het vooralsnog beperkt tot gele vlaggen. Dat staat voor pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pijovic, synthetische drugsspecialist van de politie Haaglanden.
1: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, de gevaar ook weer met zich meebrengt.
0: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners moesten op meerdere momenten hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab. Verkeer kan tijdelijk weer via afrit 3 van de Utrechtse baan naar het Rijswijkse plein en het Schenkviaduct. Ook de Weteringkade is weer toegankelijk. Werkzaamheden gaan ondertussen verder richting het Stationsplein. De eerste fase van het werk aan het Rijswijkse plein is hiermee afgerond. ATM heeft nieuwe tramrails aangelegd op het zieke en een deel van het plein. En ook kreeg een deel van de rijbanen nieuw asfalt. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en ook nog kans op een enkele bui. De minima circa 14 graden. Morgen eerst vrij veel bewolking, maar droog. Later weer wat zon. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Dino.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Noordzee is zeer gevaarlijk ter hoogte van het strand van Kijkduin. De reddingsbrigade heeft halverwege de middag de rode vlag gehesen. Ga niet zwemmen, luidt de nadrukkelijke oproep. Ook op andere stranden langs de Noordzee wapperen waarschuwingsvlaggen, maar daar blijft het vooralsnog beperkt tot gele vlaggen. Dat staat voor pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pijovic, synthetische drugsspecialist van de politie Haaglanden.
2: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, de gevaren ook weer met zich meebrengt.
1: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners moesten op meerdere momenten hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab. Verkeer kan tijdelijk weer via afrit 3 van de Utrechtse baan naar het Rijswijkseplein en het Schenkviaduct. Ook de Weteringkade is weer toegankelijk. Werkzaamheden gaan ondertussen verder richting het Stationsplein. De eerste fase van het werk aan het Rijswijkseplein is hiermee afgerond. ATM heeft nieuwe tramrails aangelegd op het zieke en een deel van het plein. En ook kreeg een deel van de rijbanen nieuw asfalt. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en ook nog kans op een enkele bui. De minima circa 14 graden. Morgen eerst vrij veel bewolking, maar droog. Later weer wat zon. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: 6 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De Noordzee is zeer gevaarlijk ter hoogte van het strand van Kijkduin. De reddingsbrigade heeft halverwege de middag de rode vlag gehesen. Ga niet zwemmen, luidt de nadrukkelijke oproep. Ook op andere stranden langs de Noordzee wapperen waarschuwingsvlaggen, maar daar blijft het vooralsnog beperkt tot gele vlaggen. Dat staat voor pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pijovic, synthetische drugsspecialist van de politie Haaglanden.
2: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, de gevaren ook weer met zich meebrengt.
1: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners moesten op meerdere momenten hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab. Verkeer kan tijdelijk weer via afrit 3 van de Utrechtse baan naar het Rijswijkseplein en het Schenkviaduct. Ook de Weteringkade is weer toegankelijk. Werkzaamheden gaan ondertussen verder richting het Stationsplein. De eerste fase van het werk aan het Rijswijkseplein is hiermee afgerond. ATM heeft nieuwe tramrails aangelegd op het zieke en een deel van het plein. En ook kreeg een deel van de rijbanen nieuw asfalt. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en ook nog kans op een enkele bui. De minima circa 14 graden. Morgen eerst vrij veel bewolking, maar droog. Later weer wat zon. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: need you to tell me.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De bewoners van de burgemeester van de Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. En met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van 4 straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. En de burgemeester van de Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de 4 deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Een automobilist heeft gistermiddag een voetganger aangereden op het zebrapad in de Juriaan-Kokstraat, ter hoogte van de Marcelisstraat op Scheveningen. De weg werd afgesloten voor het verkeer. Voetganger is aangereden door een witte bus, zo laat de politie weten. En het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Forensische opsporing verkeer doet daar in de straat onderzoek naar. Bewoners gebruiken de oversteekplaats vooral om naar de Keizerstraat te lopen. Dan nog het weer. Eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. Later op de dag weer wat zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. De rest van de week en het weekend wolkenvelden, maar ook geregeld zon. En de maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Dai Dai, Shakira en Burna Boy.
1: De Ochtendshow met Senji.
0: Een onwijs goeiemorgen en wat leuk dat jij weer luistert naar De Ochtendshow met Senji hier zo op Den Haag FM. Het is alweer donderdag, het is bijna 7:15. En dat betekent dat we echt alweer richting het weekend gaan. Nou, als ik jou een tip mag geven, een tip van de dag, dan is dat wel dit. Neem vandaag een dun jackie mee of doe een spijkerjasje aan of neem in ieder geval iets mee. Want als jij nu naar buiten kijkt, als jij je ramen opent, dan zie je dat het buiten helemaal niet zo lekker eruit ziet. Het wordt ongeveer 20 graden vandaag, maar er staat wel een windje. Het is nu nog ongeveer 16 graden aan de frisse kant. Maar niet getreurd, want volgende week blijken dat de temperaturen weer oplopen. In ieder geval voor vandaag wil ik weten wat jouw plannen zijn. Dat mag je me laten weten via 070-307-8899. Mijn plannen voor vandaag zijn natuurlijk de lekkerste muziek draaien voor jou. Ik heb zometeen Haagse muziek, Venster, tot het schip vergaat. Maar eerst Coldplay met Viva La Vida.

0: Sorry Papi, Topic en Becky G.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Ga je vandaag naar het strand van Kijkduin? Let dan goed op. De reddingsbrigade heeft daar de rode vlag gehesen. Noordzee is volgens de hulpdiensten op dit moment zeer gevaarlijk. En de oproep is dan ook duidelijk. Ga niet zwemmen. Op andere stranden langs de kust geldt voorlopig een gele vlag. Wat betekent dat extra voorzichtigheid is geboden. In Zuidwest moeten kinderen nog iets langer geduld hebben. De werkzaamheden aan de speeltuin aan de Eekhoornrade lopen vertraging op. De vernieuwde speeltuin is naar verwachting pas 7 augustus klaar. Er worden speeltoestellen opgeknapt en vervangen en later komt er ook een bijzondere social sofa. Een mozaïekbank waarvoor leerlingen uit de buurt zelf de ontwerpen hebben gemaakt. En dan het weer van vandaag. We krijgen een afwisseling van wolken en zon. En af en toe kan er een druppeltje vallen. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En vanmiddag wordt het ongeveer 21 graden. Ja, prima weer om even naar buiten te gaan. Maar als ik je een tip mag geven, neem die regenjas of paraplu toch maar eventjes mee.

0: Through the Looking Grass, direct.
1: Zanchi's Classic.
0: Het is tijd voor de Classic of the Day. En vandaag neem ik jou mee naar het jaar 2004. Ja, dit was het jaar waarin Den Haag bijvoorbeeld zijn 750ste verjaardag vierde. En dat gebeurde met een jaar vol evenementen hier zo in de stad. Nou, en terwijl de stad dat dus aan het vieren was, was iemand anders, een artiest dus, iets anders aan het vieren. En ik heb het over niemand minder dan Eminem. Ja, en Eminem, het is een artiest, je kan hem kennen juist als of super grappig persoon of als artiest die hele serieuze teksten schrijft. En vandaag hebben we het over het nummer Just Lose It. Nou, en Just Lose It, dat is dus een nummer en daarin doet hij precies waar hij goed in is. En dat is nergens te serieus over doen. Ja, het zat echt veel humor in, chaos. En hij durft ook gewoon mensen, hij durft daar de spot mee te drijven. Ja, en ik vind dat fantastisch. Iemand die geen blad voor de mond neemt en gewoon lekker helemaal losgaat. Dit is Zanchi's Classic of the Day, Just Lose It.

Dat we al 2 hittegolven hebben gehad, dat is gewoon een feit. En dat is natuurlijk voor sommige mensen hartstikke mooi. Sommige mensen vinden het hartstikke lekker natuurlijk. Nou, als je nu naar buiten kijkt, dan kan je dat eventjes niet voorstellen. Maar ik kan jou beloven dat de zomer echt nog wel wat paar warme, mooie dagen in petto heeft. Maar die warme dagen heeft ook een beetje een, ja, ik vind het zelf eerlijk gezegd, een wat negatiever effect. En dat is namelijk dat de insecten toenemen. Er is een onderzoek gedaan door het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Ook wel het KAD. En die geven aan dat insecten zich bij temperaturen boven de 25 graden veel sneller ontwikkelen. Dus het is ook geen toeval als je op dit moment denkt van, oh, waarom zie ik nou zoveel vliegen, mieren of motten? Dat komt dus allemaal door die warmte die we al hebben gehad. En bijvoorbeeld ook hier vanochtend, ik zag hier een vlieg vliegen en ik dacht bij mezelf, nee, dat vind ik irritant. Ik wil niet uitzenden als er een vlieg is. Nou, ik heb uiteindelijk de vlieg, ja, helaas, vermoord. Maar ik denk toch, ja, vliegen die moet ik hier niet hebben. Maar dat is dus een bijeffect van die warme dagen. Ja, en dat betekent niet dat er automatisch ook meer insecten zijn dan andere jaren. Maar het betekent eigenlijk dat bijvoorbeeld de populaties zich dus in korte tijd sneller kunnen uitbreiden. Omdat het gaat allemaal veel sneller door die warmte, kan het dus allemaal sneller tot ontpopping komen. Nou, en daarom geeft dus ook het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen aan van, joh, deze zomer is het echt onwijs druk. Ze hebben veel mensen die bellen en die last hebben ook van, dus last hebben van deze ongedierte en bellen van, joh, kunnen jullie ons komen helpen? Van, wat moeten we nou gaan doen? Ja, en van alle plagen, dus van alle insecten, wat op dit moment eigenlijk het meest opvalt, is dat vooral mieren eruit springen. Ja, die kolonies natuurlijk, hè, die kunnen dus heel snel zichzelf ontwikkelen. En die trekken dus ook echt met groepen, dus daarom valt het ook sneller op. Hè. Ik bedoel, of je nou 1 vlieg hebt of je hebt een hele kolonie aan mieren. Nou, dan zijn die mieren eerder iets wat jou irriteert. En die zijn dus ook op zoek naar voedsel. Nou, en waar gaan die mieren op zoek naar voedsel? Vooral eigenlijk binnen in de huizen. Want daar kunnen ze sneller, ja, een kruimeltje of iets zoets of een drankje vinden. En dat is, ja, gewoon vaak voldoende om ervoor te zorgen dat die mieren dus naar binnen toe trekken. Dus dat is iets wat op dit moment eigenlijk vooral opvalt. Nou, wat kan jij nou zelf doen om te zorgen dat die mieren niet binnenkomen? Dat is allereerst om te zorgen dat als je iets hebt gebruikt, je hebt gegeten, gedronken, was het daarna direct af. Want als je het bijvoorbeeld in de keuken plaatst en je denkt, joh, die afwas, dat komt morgen wel. Ja, dat geeft toch een bepaalde geur afgeven. En dat zorgt ervoor dat die mieren dat op een gegeven moment merken van, hey, wacht eens even, daar ligt iets zoets. Daar moeten wij naartoe. Nou, dus als jij dat dan gelijk hebt opgeruimd, dan komen ze niet. Maar ook als jij bijvoorbeeld iets hebt neergezet op je salontafel, op je eettafel, neem het daarna even af met een doekje. Want je wilt niet dat ze de weg naar binnen vinden. En wat ik zelf altijd ook doe, dit klinkt misschien heel raar, en ik weet niet of dit nou echt wetenschappelijk onderbouwd is, jongens, maar dit is iets wat bij mij persoonlijk helpt. Wanneer jij de deurposten hebt, dat je die dan even schoonmaakt met schoonmaakazijn. Nou, dat is een geur wat insecten echt niet fijn vinden. En als je dan nog bijvoorbeeld met citronella erin of eentje met een lavendelgeur erbij, dat houdt insecten echt weg. Ja, dus dat is gewoon eigenlijk mijn tip. Ik weet niet of het, ja, echt ook zo werkt, maar dat is hoe ik het doe. Beetje azijn en al je zooi gelijk afwassen. En die miertjes blijven dan zeker buiten. Zometeen na het nieuws van 8 uur zijn we weer terug. Maar eerst Talk to You. Another featuring 54 Ultra. Ja, en toen dacht het muziekje, kap ermee. Maar ik dacht, weet je wat? We doen het nog een keer.

0: jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De bewoners van de burgemeester van de Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. En met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van 4 straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. En de burgemeester van de Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de 4 deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Een automobilist heeft gistermiddag een voetganger aangereden op het zebrapad in de Juriaan-Kokstraat, ter hoogte van de Marcelisstraat op Scheveningen. De weg werd afgesloten voor het verkeer. Voetganger is aangereden door een witte bus, zo laat de politie weten. En het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Forensische opsporing verkeer doet daar in de straat onderzoek naar. Bewoners gebruiken de oversteekplaats vooral om naar de Keizerstraat te lopen. Dan nog het weer. Eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. Later op de dag weer wat zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. De rest van de week en het weekend wolkenvelden, maar ook geregeld zon. En de maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij nog steeds luistert naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het komende uur heb ik leuke dingen met je voor jullie klaarstaan. Ik ga zo meteen namelijk bellen met Victor Beekman. En Victor Beekman is initiatiefnemer van Praatpunt. Nou, en Praatpunt, dat is dus een punt waarbij mensen met elkaar in contact kunnen komen. Nou, hoe dat nou allemaal precies gaat, dat hoor je zo meteen. Daarnaast hebben we het komende uur ook natuurlijk nog de plaat van de week. En dat is onder andere deze week dus een Haagse artiest, Johanna Lindsay. Zij is slechts 17 jaar oud. En daarna komt ook nog Giovanna bij mij langs. Want zij is namelijk de winnaar van de Groenste Straat. En dat is de Groenste Straat van Den Haag in 2026. Dus het is een superleuk uurtje. En ik hoop jou natuurlijk dit hele uur lekker vast te houden hier in de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM.

0: Fever Dream van Alex Berman hier in de ochtendshow met Sanji. En iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed gesprek. Maar niet iedereen weet bij wie hij of zij terecht kan. En daarom is er nu praatpunt.nl. Ja, dit is een initiatief dat volwassenen anoniem 1-op-1 met elkaar in contact brengt. Ja, dus je hoeft niet zorgen te maken over of diegene jou wel of niet kent. Je kan gewoon heel makkelijk elkaar vinden. En ik ga erover in gesprek met initiatiefnemer Victor Beekman. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, ik heb net verteld van joh, Praatpunt. Daarmee kunnen mensen met elkaar in contact komen. Maar hoe is een beetje het idee van Praatpunt ontstaan?
1: Ja, ik kan zelf echt wel een paar momenten bedenken waarop er iets speelde in mijn leven en graag advies wilde of gewoon met iemand erover had willen praten. Alleen ik wist dan niet goed bij wie ik terecht kon of liever uit mijn eigen omgeving niet erbij wil betrekken. En ik denk dat iedereen wel zo'n moment kent. En ik denk ook wanneer ik jou en de luisteraars even stilstaan bij de vraag van wanneer had ik nou zelf of iemand anders die mij dierbaar is wel wat advies of steun of richting kunnen gebruiken. Dan kunnen er echt wel bij veel mensen direct de situatie naar boven komen. En Praatpunt is dus echt gemaakt voor een moment dat ja, je wil wel praten, maar je weet niet echt met wie of met wie je omgeving erbij wil betrekken. Dus, en het hoeft dan ook gelukkig niks ernstigs te zijn, maar het kan over werk gaan of een relatie, eenzaamheid of iets onzekerheid of gewoon een mening wat je bezighoudt. Wat je dan niet met je directe omgeving wil bespreken. Dus ja, ik hoop echt dat ik daarmee wat mensen mee kan bereiken om gewoon een goed gesprek aan te gaan over iets wat ze bezighouden.
0: Ja, het is een soort dus online platform waar mensen elkaar kunnen vinden. Nou, als je denkt aan bijvoorbeeld online platforms, denk je al gelijk aan profielen of dat je misschien elkaar moet gaan volgen, maar jullie pakken het eigenlijk helemaal anders aan.
1: Ja, zeker. Je hoeft niet eens een account aan te maken. Ik verzamel ook helemaal geen gegevens. Je hebt gewoon twee mogelijkheden eigenlijk op praatpunt.nl. Je opent de website, je gaat erheen en dan kun je dus kiezen uit of dat je gewoon een willekeurig gesprek aangaat. Dan word je gewoon met de eerstvolgende gekoppeld die ook diezelfde optie heeft gedaan. Of je kan dus een onderwerp zelf aangeven te kiezen. En dan proberen we dus zoveel mogelijk mensen echt op hetzelfde onderwerp te laten praten. En dan, ja, zodra er matches kom je echt gewoon in een volledig anonieme 1-op-1 chat.
0: En is het dan ook zo dat die mensen dan tegelijkertijd ook echt online moeten zijn? Of kan het ook zijn van joh, ik geef me op voor bijvoorbeeld een probleem. Ik zeg wat, ik weet niet hoe ik goed met mijn geld moet omgaan of zo. En ik weet niet of die optie er is. Dat dan iemand die dan ook die optie kiest, dat ik dan later een bericht krijg van oh, er is een match gevonden.
1: Oh nee, zover ben ik nog niet. Nee, het is echt, je kan op de website geldzorg aanklikken of een burn-out, een bepaalde angst, liefdesverdriet, gehandicaptenzorg, weet ik veel. Je kan echt best wel wat onderwerpen verzinnen. En dan is het wel echt live op dat moment dat er iemand aanwezig moet zijn. Ik heb helaas nog geen wachtrij met meldingen. Vandaar ook, het is echt een hele nieuwe website. En ik vind het ook echt superleuk dat ik dan hier ook als eerste mijn verhaal mag doen. En ja, voor zo'n website is het dan ook wel echt belangrijk dat er meerdere mensen online zijn. Ik hoop natuurlijk wel uiteindelijk inderdaad wat updates te doen, maar ik ben ook een eenmans missie tot nu toe, dus ik hoop dat het aankomt.
0: Ja, dus het is ook geen therapie, echt niet ook geen hulplijn, het is echt gewoon een plek waar mensen eigenlijk elkaar kunnen vinden en elkaar een hart onder de riem kunnen steken.
1: Ja, zeker. Het is echt geen therapie. Ja, ik geloof wel dat er echt wel een grote ruimte bestaat tussen niet zeggen en professionele hulp zoeken. Soms wil je gewoon echt even iets hardop uitspreken of erkenning vinden of gewoon horen hoe iemand anders met iets omgaat. En voor die moment is echt Praatpunt bedoeld. Mocht je echt direct in een crisissituatie zitten, dan moet ik toch echt helaas een andere stap adviseren.
0: Ja, precies. Ja. En stel dat iemand nu aan het luisteren is en denkt, joh, ik heb daar wel behoefte aan. Zijn er ook bijvoorbeeld bepaalde uren waarin je zegt van, joh, bijvoorbeeld het beste kan je tussen 4 en 6 eventjes naar de website gaan om met iemand te babbelen, omdat dan de meeste mensen online zijn?
1: Ik verwacht dat de beste tijd tussen 8 en 10 zou zijn. Want dan is iedereen gewoon vrij. En ja, meestal is het dan op social media wel echt de drukste periode. Dus ik hoop dat dat een beetje de drukste tijd gaat worden. Dat het ook niet onder iedereen's werktijd zit. Maar ja, het is echt nog aan de startfase. Dus ik kan echt alleen maar hopen op het beste dat het gewoon wat mensen gaat bereiken. En goede gesprekken gaat opleveren. Dus het ligt echt helemaal tot nu toe
0: Ligt helemaal open.
1: Ja, helemaal open, ja.
0: Ja, ja, en wat eigenlijk natuurlijk het mooie ook hiervan is, is dat het eigenlijk helemaal niet afhankelijk is van een locatie. Dus het maakt eigenlijk niet uit waar je woont, want je hoeft alleen maar dus maar naar de website te gaan.
1: Klopt.
0: Als er nu iemand is die denkt van, joh, ik heb wel behoefte aan zo'n gesprek, of ik zou meer hierover willen weten, wat zou je aan deze mensen willen meegeven?
1: Ja, ik denk echt dat iedereen wel een moment heeft waarop je echt wil praten.
0: Aan zo'n gesprek, of ik zou meer hierover willen weten. Wat zou je aan deze mensen willen meegeven?
1: Ja, ik denk echt dat iedereen wel een moment heeft waarop je echt wil praten, maar niet weet met wie of niemand uit.

0: toch een net nieuwe inzicht hebt gegeven, dat je toch weer wat verder komt. Zonder dat je daar echt iedereen bij hoeft te betrekken of professionele hulp voor verzoeken. Dus als dat ik al een paar voor heel wat mensen kan bereiken, dan ja, is voor mij al de missie geslaagd.
1: Nou, super. Nou, ik denk dat het een heel mooi initiatief is. En ik wens jou natuurlijk ook met het initiatief heel veel succes. Dus mocht jij zoiets hebben van, joh, ik wil even met iemand babbelen, maar niet in mijn eigen omgeving en lekker anoniem, check dan even Praatpunt. Dankjewel, initiatiefnemer Victor Beekman.
0: Ja, super. Dankjewel dat ik er bezig mag zijn.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:58 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Ga je vandaag naar het strand van Kijkduin? Let dan goed op. De reddingsbrigade heeft daar de rode vlag gehesen. De Noordzee is volgens de hulpdiensten op dit moment zeer gevaarlijk. En de oproep is dan ook duidelijk, ga niet zwemmen. Op andere stranden langs de kust geldt voorlopig een gele vlag. Wat betekent dat extra voorzichtigheid is geboden. In Zuidwest moeten kinderen nog iets langer geduld hebben. De werkzaamheden aan de speeltuin, aan de Eekhoornrade, lopen vertraging op. De vernieuwde speeltuin is naar verwachting pas half augustus klaar. Er worden speeltoestellen opgeknapt en vervangen. En later komt er ook een bijzondere social sofa. Een mozaïekbank waarvoor leerlingen uit de buurt zelf de ontwerpen hebben gemaakt. En dan het weer van vandaag. We krijgen een afwisseling van wolken en zon en er kan af en toe wat regen vallen. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind en vanmiddag wordt het ongeveer 21 graden. Prima weer om even naar buiten te gaan.

0: Homewrecker van Somber. En daarvoor hoorde je Blijven slapen van Snelle en Maan. En het is momenteel bijna 9:50. En dat betekent dat het tijd is voor de...
1: Plaat van de week.
0: En deze week hebben we een plaat genomineerd van een Haagse dame, Johanna Lindsay. Zij is slechts 17 jaar oud en eerlijk is eerlijk, want soms hoef je geen wereldster te zijn om op te vallen. Want juist de nieuwe generatie weet zo goed wat ze doen. Met hun eigen frisse sound, hun eigen muziek, weten ze echt op te vallen. En dat geldt dus ook voor Johanna Lindsay. Ze brengt een warme pop- en R&B-track die helemaal past bij deze tijd en ook bij deze tijd van het jaar. Het nummer heet namelijk Love Again. En met het nummer wil ze jou eigenlijk uitnodigen om opnieuw te kijken naar liefde en opnieuw lief durven te hebben. Zo, mond vol. En ik vind dat voor een 17-jarige toch wel hartstikke knap als je daar al over weet te schrijven. En daarom dacht ik bij mezelf, ja, dit is de plaat van de week. Love Again, Johanna Lindsay.

0: Van een van de meest versteende straten naar de groenste straat van Den Haag. De bewoners van de burgemeester van de Werfstraat op Scheveningen hebben de groenste straatchallenge gewonnen. Ja, en met tientallen nieuwe geveltuintjes, klimplanten en vooral veel samenwerkingen wisten ze uiteindelijk de jury te overtuigen. Nou, een van de drijvende krachten is hier bij mij in de studio. Goedemorgen, Gio Vanna.
1: Goedemorgen, Sanji.
0: Goedemorgen. Ja, hoe gaat het? Gefeliciteerd ten eerste.
1: Ja. Ja, ontzettend leuk. Echt geweldig. Ja. Ja, we hadden het niet zien aankomen. De langste, smalste straat met heel veel uitdagingen. En dan toch die mooie prijs winnen. Ja,
0: ja precies. Ja. Ja, gefeliciteerd. Het was volgens mij een groot feestje in de straat. Ik heb allemaal foto's voorbij zien komen ervan.
1: Ja, ja. Ja. Groendag was ook één groot feest. Dus dat heb je misschien ook gezien. Ja. Dat we helemaal aangekleed met een lunch en kinderactiviteiten.
0: Alles erop en eraan.
1: Alles erop en eraan.
0: Ja, want jullie hebben dus meegedaan met de Groenste Straat Challenge van Den Haag. En hebben eigenlijk heel de straat omgegooid. Hoe zijn jullie op het idee gekomen en dachten jullie van, joh, wij gaan meedoen met deze challenge?
1: Nou, een van de bewoners uit de straat, die ik in eerste instantie ook helemaal niet kende, Daphne, die had een oproep gezien. En die stuurde in onze grote straat-app een berichtje van, nou, wie zou het leuk vinden om ons op te geven voor deze challenge? En ja, daar zijn toen eigenlijk meteen 3-4 mensen ook naar voren getreden van, oh, dat vinden we wel leuk. En er waren eerst meer mensen, maar uiteindelijk hou je een vast clubje over die zegt, nou, dat gaan we organiseren en een mooi plan indienen. Dan moet je nog geselecteerd worden, want dat was ook nog niet zeker. Dus uiteindelijk waren we al super blij dat we een van de 4 deelnemers mochten zijn. Ja, en toen ging het natuurlijk echt, toen ging de bal rollen. Toen moesten we ook aan de slag met grote ideeën en hoe krijgen we de rest van de straat erbij.
0: Ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk best wel een opgave. Want je zegt net al, ja, je kende bijvoorbeeld Daphne eerst ook niet eens. Nee. Is het nu ook zo dat eigenlijk heel de straat wat meer met elkaar verbonden is? Dat jullie elkaar ook beter zijn leren kennen?
1: Zeker weten, ja. Ja. Het is ook een hele lange straat die in tweeën gedeeld is. En ja, ik woon helemaal aan het eind van de straat. En aan het begin van de straat, die mensen, die kende ik eigenlijk helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar nu wel. En dat, ja, dat merk je door heel de straat door.
0: Ja. Ja,
1: je wordt gewoon steeds aangehouden voor een praatje. En iedereen kent ineens elkaar. Superleuk.
0: Ja, ja superleuk. Ja. En dan inderdaad, dan word je geselecteerd. Nou, dan mag je doorgaan en dan ga je plannen indienen. Maar je moet ook zelf aan de slag. Wat voor ideeën kwamen er allemaal voorbij? En welke ideeën zijn uiteindelijk ook gelukt?
1: Ja, wij wilden sowieso de hoogte in. We dachten, dat is eigenlijk voor onze straat die zo smal is een goede oplossing. Nou, dat is zeker goed gelukt. We hebben echt heel veel klimplanten kunnen aanleggen. Zeker wel, ik denk 50 adressen die, ja, met meerdere klimplanten.
0: Ja.
1: Verder, waar het mogelijk was, tegels wippen. We hadden al wat kleine geveltuintjes, maar toen zijn er toch nog heel veel geveltuintjes bijgekomen. Het is, uiteindelijk is het gewoon wel al, dat we dachten, nou, ook al winnen we de prijs niet, dan is dit gewoon al een prijs. Want ja, we zijn zoveel groener geworden en we hebben zoveel mensen leren kennen. Het is zo goed voor de straat.
0: Ja, zeker. Ja, groen is altijd natuurlijk ook superbelangrijk. Maar ook met de warme dagen, wat steeds meer wordt, dat er wat verkoeling komt. Ja. Heb je daar al verschil van kunnen merken? Want we hebben natuurlijk best wel wat warme dagen al achter de rug gehad.
1: Nou, dat was nog steeds heel erg pittig. Er moet nog heel wat groen komen. Wil dat, want wij staan inderdaad bekend als een van de hitte-eilanden. Een van de meest versteende straten.
0: Ja, dat geloof ik graag, ja.
1: Ik denk, nou ja, alle beetjes helpen al. Maar we hopen natuurlijk nu dat, ja, in september gaan we met de gemeente en ingenieursbureau om de tafel zitten. Van, nou, wat is er nog meer mogelijk in onze straat? En hoe krijgen we het groener? Hoe kunnen we misschien ook, ja, dat klimaat beter beheersen? Zelf hebben wij ideeën voor half verharde parkeervlakken bijvoorbeeld. Dat neemt dan niet de parkeerdruk weg. Auto's kunnen gewoon net zoveel als ze nog nu zijn, wat al te weinig is.
0: Ja, dat geloof parkeren. Ik graag. Ja.
1: Maar als je er dan groen doorheen weet te weven, zeg maar, dan allereerst zal dat voor verkoeling zorgen. Toch ook voor de bijtjes en vlindertjes die ik nu al meer zie, gelukkig.
0: Ja, dat is
1: heel
0: mooi.
1: Goed. Ja.
0: Ja, dus eigenlijk, als ik zo hoor, zijn nu ook wel een hele creatieve straat die wel ook echt zelf mee willen denken.
1: Zeker.
0: En dat is denk ik ook wel bijzonder.
1: Zeker, ja.
0: Ja, want als je ook kijkt naar bijvoorbeeld de concurrentie die jullie hadden, had je zoiets van, ik weet niet of wij het uiteindelijk gaan worden?
1: Ik durfde zelf niet te gaan kijken in die andere straten. Heb ik toch nog niet gedaan van tevoren. Dus ik dacht, ja, we zien het wel. Ik had geen idee wat de andere straten deden. En ja, ik weet wel, ons startpunt was ook gewoon echt, nou, bijna nul. We waren gewoon zo één aan ons steen met een grasprietje daar. Dus we hebben echt meters gemaakt. Flinke meters. Ja,
0: ja, supergoed. Ja, en uiteindelijk dat harde werk is beloond. Want jullie zijn de grote winnaar geworden. Ja. Wat denk je wat dat voor de toekomst betekent voor de straat?
1: Nou, ik hoop inderdaad echt dat het in ieder geval wat minder heet zal zijn. Dat er nog meer bijtjes, vlinders komen. Dat je de straat in loopt en denkt, zo, dit is een groene straat.
0: Ja, ja,
1: ja. En dat we ook een voorbeeld zijn voor andere straten in Den Haag en Scheveningen. Want ja, wij zijn niet de enige straat die dit probleem kennen. En ja,
0: nee.
1: Het is gewoon heel belangrijk, groen in je omgeving.
0: Ja, zeker. En ik denk ook wanneer die klimplanten uiteindelijk wat meer over de huizen heen zullen gaan.
1: Ja.
0: Dat het dan ook echt wel wat meer effect zou hebben voor de warmte natuurlijk.
1: Absoluut. Ik zie het trouwens bij mij voor. Ja, mijn klimplant was toen ik hem plantte misschien 40 centimeter hoog. Maar die gaat nu al richting de 3 meter, geloof ik. Nou ja, 2,5.
0: Ja.
1: Ja, en het gaat hard.
0: Het groeit natuurlijk als kool allemaal.
1: Zeker.
0: Ja, als er nu iemand is die zegt van, joh, ik kijk naar buiten, ik zie ook alleen maar stenen. En ze willen graag meedoen. Wat zou je tegen hun willen zeggen?
1: Ja, ik zou in ieder geval contact opnemen met Duurzaam Den Haag. Want dat is gewoon sowieso een hele goede adviseur. Die kan je denk ik een heel eind op weg helpen. Er zijn ook acties zoals Operatie Steenbreek. Wel bekend, denk ik.
0: Ja, ja.
1: En ja, dat, ja, ik zou zeggen, neem contact op met Duurzaam Den Haag.
0: Ja, ze hebben natuurlijk ook elk jaar weer de actie dat ze bomen weggeven.
1: Ook, ja. Zeker. Ja, ja. Hou dat allemaal goed in de gaten. En ik zeg mensen, stenen eruit, groen erin.
0: Ja, dat vind ik een hele mooie afsluiting. En nogmaals gefeliciteerd. En ook voor jullie, ik zou zeggen, het gek vandaag nog lekker een fles champagne open. Want jullie hebben het hartstikke verdiend.
1: Dank je wel.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De bewoners van de burgemeester van de Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. En met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van 4 straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. En de burgemeester van de Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de 4 deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Een automobilist heeft gistermiddag een voetganger aangereden op het zebrapad in de Juriaan-Kokstraat, ter hoogte van de Marcelisstraat op Scheveningen. De weg werd afgesloten voor het verkeer. Voetganger is aangereden door een witte bus, zo laat de politie weten. En het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Forensische opsporing verkeer doet daar in de straat onderzoek naar. Bewoners gebruiken de oversteekplaats vooral om naar de Keizerstraat te lopen. Dan nog het weer. Eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. Later op de dag weer wat zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. De rest van de week en het weekend wolkenvelden, maar ook geregeld zon. En de maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ochtendshow met Angie.
1: Een hele goede morgen. Het is 9:05 en jij luistert nog steeds naar de Ochtendshow met Angie hier op Den Haag FM. Omdat het dus 9:05 is, betekent dat we in het laatste uurtje van de Ochtendshow zitten. Maar niet getreurd, want ook dit laatste uurtje heb ik weer te gekke dingen die voorbij komen. Zometeen heb ik namelijk Gianni in de studio en hij heeft iets heel leuks te verklappen wat 1 augustus gaat plaatsvinden. Nou, wat dat is, dat hoor jij zometeen. Daarnaast heb ik ook nog de Haagse Spotlight en deze hele week staat Jack Vedert in de Haagse Spotlight. En dat is hem dan alweer wat ik dit laatste uurtje voor jullie ga doen. En ben jij nou benieuwd, dan zou ik zeggen, blijf sowieso lekker luisteren. Want ik heb ook de allerlekste muziek voor jullie klaarstaan.

0: Na hard werken is het eindelijk zover. Jani brengt zijn allereerste officiële album uit. En dat viert hij met een luistersessie van Wolken en Daken. Ja, en waar je eerder al heel wat muziek van hem kon beleven, kan je nu ook echt dus naar die luistersessie gaan. Ja, allereerst natuurlijk gefeliciteerd met dat deze mijlpaal is gekomen. Nou, goedemorgen Jani.
1: Goedemorgen man, thanks for having me.
0: Ja, goedemorgen. Ja, nou, dit is jouw allereerste echte debuutalbum.
1: Klopt.
0: Ja, Wolken en Daken. Wat een mooie titel.
1: Ja, thanks.
0: Ja. Hoe kom je daarop?
1: Hoe ik erop kom? Het heeft eigenlijk met heel veel verschillende dingen te maken. Maar als eerste is het eigenlijk een reference naar een heel oud liedje van mij wat ik ooit heb gemaakt. En daar heb ik het al over dat ik eigenlijk wil vliegen over wolken en daken en niet met iedereen wil bezig zijn en met hun meningen. En eigenlijk houdt Wolken en Daken voor mij ook gewoon op een manier vrijheid in, weet je. Ik heb altijd al iets gehad met vliegen en met in de lucht en het vrij zijn. En dat heeft me altijd al iets gedaan, dus dat vond ik een mooie naam. En dan helemaal omdat toen ik dat liedje vroeg had gemaakt, is eigenlijk ook een reference naar een liedje van Kernkoppen, Dromenjagers. Ik weet niet of je dat liedje kent. En vanuit dat nummer vond ik het heel dope hoe Guus daar beschreef over hoe die over wolken en daken rende en dat soort shit. Dus ik vond het altijd al dope. En dat heb ik gewoon stuk per stuk meegenomen. En ik denk ook omdat het album eigenlijk twee kanten van mij laat zien. De wat groffere en wat hardere kant. Hoe ik ben geworden, zeg maar, door het leven. En ook de wat zachtere kant. En daarmee probeer ik in het album beide kanten van Jani als artiest, maar ook als mens te laten zien.
0: Ja, precies. Ja, want inderdaad, in jouw muziek, je hebt echt hele gevoelige nummers. Klopt. Maar je hebt ook inderdaad echt nummers dat je gewoon zo hard erin komt.
1: Ja, ik denk dat het ook, het leven voor mij is niet altijd ook alleen maar of hard of zacht geweest, weet je. Ik ben ook sowieso een gevoelige jongen van mezelf. Alleen bepaalde dingen in het leven kunnen je wel ook gewoon hard maken. En daar maak ik ook muziek over. En dat is ook gewoon een deel van mijn leven, weet je. Dus ja, dat.
0: Ja, en ik denk ook, het leven is niet altijd of inderdaad heel leuk of altijd heel stom. Ik denk dat het een soort middenweg is.
1: Ja, klopt.
0: Ja, de luistersessie is 1 augustus.
1: Ja.
0: Ja, wat verwacht je een beetje van? Hoe gaat die dag eruit zien?
1: Nou, eigenlijk wilde ik eerst alleen maar in de avond eentje doen. Alleen die was al zo snel uitverkocht dat we dachten van oké, nice. Doen we nog eentje in de middag voor degene die misschien ook in de avond erbij wilde zijn, maar het kon niet. Dus ja, het gaat gewoon een relaxte vibe zijn. We gaan met z'n allen samen naar het album luisteren. We gaan lekker chillen. Het vinyl is dan ook voor het eerst te koop. Dus iedereen die daar kan komen, die kan ook gelijk het vinyl kopen. En we gaan het gewoon gezellig hebben. We gaan praten over het album. We gaan chillen. We gaan gewoon de community iets hechter maken dan het al is.
0: Ja, mooi. En het is een heel goed teken dat eigenlijk de avond al gelijk uitverkocht was.
1: Zeker. Ik had het echt niet verwacht. Ik had het wel gehoopt dat het druk zou worden, want ik weet dat heel veel mensen hier ook op aan het wachten zijn. Alleen ik had het niet verwacht. Dus ik vind het wel mooi dat we nu al de avond voor hebben. En dat we ook nog hopelijk de middag vol kunnen krijgen. En kijk, vol of niet, als het gezellig is en de mensen kunnen genieten van mijn album, dan is dat eigenlijk alles wat ik had gewild.
0: Ja, zeker. Dat is alles wat je had gewild. En daarover gesproken, want de laatste tijd zie ik dat je echt onwijs hard gaat. Ik zie je overal voorbij komen. Ik zat bij Fannings ben geweest. En ik heb je natuurlijk hier eerder gehad, maar ik zie je ook op podium staan. Bevrijdingsfestival Kaderrock. In Tilburg stond je ergens.
1: Ja.
0: Die motor staat dit jaar wel echt aan bij jou.
1: Ja, ik weet niet wat het is geweest. Ik denk dat ik het wel een klein beetje weet, maar het heeft soms ook gewoon te maken met geluk. Maar los van geluk ben ik gewoon heel erg bezig geweest, ook met mezelf als persoon zijnde. En ik zorg gewoon dat ik overal waar iets van muziek is, ik zorg gewoon dat ik daar ben. Weet je, niks is te laag of niks is te groot voor mij. Ik probeer gewoon overal te zijn en mijn gezicht te laten zien, omdat er zijn nog zoveel plekken in Nederland waar mensen mij niet kennen en waar ik mezelf voor mijn gevoel een beetje te bewijzen heb, weet je. Dus het liefst kom ik gewoon overal waar ik kan komen en laat ik dat zien. En op een gegeven moment kan heel Nederland er niet meer omheen.
0: Ja, dus eigenlijk wat ik hieruit hoor is van joh, als je het wil maken, ga ervoor. Geloof er zelf in en laat jezelf letterlijk zien.
1: Zeker, zeker. Want je kan heel veel muziek maken in je slaapkamer, maar dat zorgt niet dat mensen het horen. Al is het de beste muziek van de wereld.
0: Juist, niemand gaat zomaar denken van hé, wat doe jij in je slaapkamer?
1: Ja, precies. Precies, zou leuk zijn. Ja.
0: Als er een tip is wat jij aan de jongere Jani zou mogen geven, wat zou dat dan zijn?
1: Aan de jongere Jani. Heb geduld. Ik denk dat ik van geduld heel veel heb geleerd. En ik heb het ook moeten leren door met kinderen te werken. Dat heeft me een hoop geduld gegeven.
0: Ja, dat
1: maar
0: moet je.
1: Überhaupt gewoon voor mezelf ook los van kinderen, weet je. Als het gaat om muziek, als het gaat om het leven waar we net over hadden. Dingen gaan niet altijd even makkelijk en het is niet altijd even leuk. En soms ook gewoon lastig, weet je. Dus tegen mezelf zou ik wel zeggen, heb geduld. Want alles blijft in golf gaan en op een gegeven moment gaan dingen weer beter, weet je?
0: Juist. Ja, dat vind ik een hele mooie. We gaan ook luisteren naar een nummer voor jou. Niks te maken. We gaan het nummer luisteren en dan komen we nog even terug. Is dat een goed idee?
1: Dat is een goed idee.
0: Nou, ik denk dat je van mij weet altijd dat de aankondiging ligt bij jou.
1: Nou, het liedje wat jullie nu gaan horen heet Niks te maken. Dat is een van de singles van mijn debuutalbum Wolken en Daken. En ik hoop dat iedereen ervan geniet.

0: is geproduceerd door mijn broer ook. En ik denk dat die wel heel dicht bij mijn hart ligt. Omdat ik gewoon heb over bepaalde dingen die ik niet zo snel in het echte leven met mensen zou delen. En dat is voor mij wel een liedje waar ik naar kan terugluisteren. Dat ik denk van, dit is iets tijdsloos, weet je. Dit is iets tijdloos waar ik gewoon over 20 jaar nog kan luisteren. En dat ik denk van, oké. Okay, ik zeg in ieder geval wat echt op mijn hart zit. En niet wat misschien mensen verwachten of zo, snap je?
1: Ja. Ja. Ja, dus dat is. Ik ben zelf dan heel erg benieuwd al naar dat nummer. Die ga ik later luisteren.
0: Ja, dat komt goed.
1: Ik kan me goed voorstellen dat iemand nu thuis aan het luisteren is en denkt: ja, wacht eens even, ik wil hierbij zijn. Kunnen ze er nog bij zijn 1 augustus bij je luistersessie?
0: Ja, klopt. Voor degenen die er graag nog bij willen zijn, zoals ik net al zei, de avond zit al vol. Maar als jullie via de site van Buya Boutique, B-U-Y-A Boutique. Een plekje reserveren. Als je dan op die site drukt, dan zie je gelijk mijn album staan. En dan kan je gelijk voor 2:30 kan je nog een slot reserveren. En voor de mensen die echt heel, heel graag in de avond erbij willen zijn, kunnen ze mij ook gewoon een DM'tje sturen op Instagram op djani.lsg. Gewoon jani.lsg. En dan kunnen we misschien nog wel wat regelen.
1: Precies, even kijken of we diegene nog in de avond erbij
0: misschien,
1: kunnen proppen.
0: Wie weet.
1: Dankjewel, Jani. En natuurlijk heel veel plezier ook 1 augustus.
0: Yes, thanks.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:55 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Ga je vandaag naar het strand van Kijkduin? Let dan goed op. De reddingsbrigade heeft daar de rode vlag gehesen. De Noordzee is volgens de hulpdiensten op dit moment zeer gevaarlijk. En de oproep is dan ook duidelijk, ga niet zwemmen. Op andere stranden langs de kust geldt voorlopig een gele vlag. Wat betekent dat extra voorzichtigheid is geboden. In Zuidwest moeten kinderen nog iets langer geduld hebben. De werkzaamheden aan de speeltuin aan de Eekhoornrade lopen vertraging op. De vernieuwde speeltuin is naar verwachting pas half augustus klaar. Er worden speeltoestellen opgeknapt en vervangen. En later komt er ook een bijzondere social sofa. Een mozaïekbank waarvoor leerlingen uit de buurt zelf de ontwerpen hebben gemaakt. En dan het weer van vandaag. We krijgen een afwisseling van wolken en zon. En er kan af en toe wat regen vallen. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En vanmiddag wordt het ongeveer 21 graden. Prima weer dus om naar buiten te gaan. Maar neem een jek of een paraplu wel even met je mee.
0: Het

0: Zoo.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Sex on Fire, Kings of Leon. En daarvoor hoorde je Zoo van Shakira.
1: De Haagse Spotlight.
0: Iedere week zet ik een Haagse artiest in de Haagse Spotlight. En deze week is dat niemand minder dan Jack Faded. Jack Faded is een artiest die de afgelopen 5 jaar niet van zich heeft laten horen. Maar nu terug is met het nieuwe nummer Culture Vultures. Dit is een nummer waarin hij kritisch durft te zijn naar de hip-hop scene. En tot nu toe wordt het nummer heel erg goed ontvangen. Wat leuk is aan het nummer is eigenlijk dat hij begint met het herkennen van Den Haag. En als je het hoort, dan kan jij jezelf daar ook zeker aan vasthouden. Want hij heeft het over dat als je dan thuis komt, je rijdt over die A12, je ziet die skyline van de stad en dan denk je, ja man, ik ben thuis. Hier in Den Haag, Jack Faded, de Haagse Spotlight van deze week.

0: A Sky Full of Stars, Coldplay. Voor mij is het bijna tijd om bye bye, zwaai zwaai te zeggen. Maar eerst...
1: Vémonos de nuevo con el chiqui. No

0: Ja, Chicky.
1: Yes.
0: Ja. Dat vind ik de binnenkomer.
1: Ja, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Zeker vandaag, in de zomer, ook al is het buiten aan het regenen. Maar ach, ja.
0: Ja, het past er helemaal bij. En vandaag mooi in het blauw.
1: Yes!
0: Ja.
1: Blue sky. Nou, nergens te bekennen. Daarom heb ik maar blauw aangedaan.
0: Precies. Dan willen we niet naar de sky kijken, want daar wordt niet blij van. Maar dan kijken we naar jou en dan denken we, hell yeah.
1: Yes.
0: Ja, hoe is het op deze donderdag alweer?
1: Ja, we zijn weer terug in de bieb, dus dat vind ik leuk. Maar ik moest wel heel erg omdraaien. De Waddik-Piermondkade, daar zo. Ah joh, helemaal. Ik weet niet, met de tram of zo. Ja,
0: oh.
1: Maar ik moest omrijden. Maar maakt niet uit. Maar toen dacht ik, ah joh, ik moet wel op tijd komen. Maar ik ben er.
0: Je bent op tijd.
1: Je bent er.
0: Yes, yes. Ja, ja, ja. En vandaag in de show, wat ga je allemaal doen?
1: Nou, ik heb allemaal leuke gasten. Ik begin met de leuke gasten. En de allerleukste bewaar ik tot het einde. Je hebt kwee lappies. Dat is, nou, kwee is eigenlijk zijn koekjes in het Indonesisch. En nu hebben ze queer. Maluku queer. Maar dan is queer niet met een Q geschreven, maar zoals kwee lappies, zoals de koekjes. Dus ik vind dat grappig.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar die doen heel veel activiteiten in heel Nederland voor de queer community van de Pacific Roots eigenlijk. Want Molukken liggen dan wel in Indonesië, officieel zeg maar. Maar ze hebben heel veel overeenkomsten met eigenlijk Samoa, Hawaii. En ook Vaiana bijvoorbeeld, die film. Natuurlijk de live action in de bioscoop. Ik ben nog steeds niet geweest. Ik ben heel nieuwsgierig hoe die is. Maar die blaast dan op zo'n hele grote schelp. Nou, dat hebben Molukkers ook, dat heet de Tahuri. Dus als ik die film zie, dan zie ik heel veel overeenkomsten. Nou, in ieder geval, daarover komt Debbie uitgebreid praten wat ze dan allemaal gaan doen en wat dat dan inhoudt. Queer zijn binnen die Pacifische community. Er is ook binnenkort heel tof, dit weekend al, is er een live kunstevent in de Kazernestraat. Nou, dat wordt heel bijzonder. Wat dan? Blijf luisteren. En dan lullen met Leon. Ken je hem?
0: Nee.
1: Ja, hij is fantastisch. Een echte rashagenees. Super ADO-fan. En hij noemt zich het orakel met de Haagse tongval. Hij is echt viraal op TikTok. En op Instagram is hij ook te vinden. Heel veel volgers. En hij geeft ze ongezouten mening over alles wat er gebeurt in de stad. En vooral al die ergernissen hier. Dus we gaan lekker lullen met Leon.
0: Oh, heerlijk. Nou, dat klinkt als een hartstikke leuk programma als ik het zo hoor.
1: Wordt gezegd.
0: Ja, en nu je het ook vooral naar het einde naar dat lullen met Leon. Ik zie jezelf ook helemaal gelijk stralen. Heerlijk.
1: Ja, want I love it. Ik hou van mijn medestadsgenoten. Ja, en de anderen komen natuurlijk ook uit de stad. Maar hij is wel echt heel trots. En ja, hij laat toch echt wel ook aan heel Nederland. Hij represent onze stad. Dus
0: daar mag ik
1: extra blij
0: wel
1: van.
0: Ja, ja, zeker. En vandaag in de FNL11. Heb je de FNL11 vandaag?
1: Ik weet niet. Oh joh, kan hem natuurlijk nog niet afspelen.
0: Nee.
1: Maar wat ik heel grappig vind, een beetje om in die Maluku-sferen te blijven. Gisteren had ik zomercarnaval.
0: Ja.
1: Want ja, zaterdag is zomercarnaval. Maar er is zaterdag ook, dat is altijd allebei op de laatste zaterdag van juli. Daar is de Molukse dag op Kwaku. En je hebt Molukse liedjes, dan heb ik een traditionele versie. En dan heb ik de AI-versie in een nieuw jasje. Ja, en als ik het niet zou weten, zou ik misschien voor die AI-versie gaan. Maar ja, AI, ik vind dat echt, disrespect naar al die muzikanten, ja toch?
0: Ja, ja.
1: Dus daarom ga ik gewoon niet voor AI. Maar het klinkt zo goed, dus ik ben heel benieuwd voor hoe Den Haag kiest voor een oldschool versie, zeg maar. De echte stemmen en echte muzikanten. Of een AI-versie.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ik ga straks ook even kijken in de app en dan ga ik stemmen. En ik heb nog niet geluisterd naar, maar ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja, die AI-versie, het klinkt zo goed. Het klinkt zo goed. Het is, als ik het niet zou weten, zou ik denk ik daarop stemmen. Maar omdat ik het weet, ik ben heel benieuwd. En ik hoop dat jullie niet zien wat de AI-versie is, zodat jullie gewoon eerlijk kunnen stemmen.
0: Gewoon eerlijk kunnen aangeven. Ja, ik ga straks kijken en dan gaan we zien van, val ik dan voor AI of kies ik dan voor het origineel? Nou, heel veel plezier zometeen met Haagse Bakkie, met Chickie. En morgenochtend ben ik er in ieder geval weer met de ochtendshow.
1: Ja, gezellig!

0: Ook kan WhatsAppen. Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De bewoners van de burgemeester van de Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. En met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van 4 straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. En de burgemeester van de Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de 4 deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Een automobilist heeft gistermiddag een voetganger aangereden op het zebrapad in de Juriaan-Kokstraat, ter hoogte van de Marcelisstraat op Scheveningen. De weg werd afgesloten voor het verkeer. Voetganger is aangereden door een witte bus, zo laat de politie weten. En het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Forensische opsporing verkeer doet daar in de straat onderzoek naar. Bewoners gebruiken de oversteekplaats vooral om naar de Keizerstraat te lopen. Dan nog het weer. Eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. Later op de dag weer wat zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. De rest van de week en het weekend wolkenvelden, maar ook geregeld zon. En de maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio. 100%
7: Haags. Straks Haagse muziek van Vos, maar nu eerst Martin Garrix. Den Haag.

0: Wat heerlijk. Wat een vrolijk nummer van Vos. Geweldig. Magical Mystery. Gewoon uit je eigen stadmuziek, lieve mensen.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, Haags Bakkie. Daar luister je weer naar. En ja, het is 10:15. Tussen 10 en 12 ben ik maandag tot en met vrijdag te horen. Vanuit de bibliotheek. Nou, de afgelopen dagen hadden we een technisch probleempje. En zaten we in Ypenburg. Maar normaal gesproken dus altijd in de bibliotheek. En we zitten weer op ons vertrouwde plekje midden in de stad. En dat voelt toch wel weer lekker. Want als ik hier naar buiten kijk, dan zie ik gewoon Den Haag naar werk gaan. Wakker worden en de dag starten, zeg maar. En in Ypenburg zitten we toch meer op een bedrijventerrein. En dan heb je die bedrijvigheid niet zoals hier in de stad. Ja, vandaag leuke gasten. Strakjes komt Leon langs van Lullen met Leon. Het orakel met de Haagse tongval. Nou, en ik kijk er echt naar uit. Ik heb ook queer lappies. En ik heb zometeen een heel bijzonder project. Een live kunst. Optreden, kan ik het zo noemen? Nou ja, in ieder geval, je kan live zien hoe er kunst wordt gemaakt hier vlakbij in de Kazernestraat. En ik heb natuurlijk ook de Effen na 11. En aankomend weekend, dan zijn er twee dingen die ik altijd heel erg leuk vind. Allebei valt het op de laatste zaterdag van juli. Niet in Den Haag, maar zoveel mensen uit Den Haag gaan er ook naartoe. Carnaval in Rotterdam, het zomercarnaval. Ja, er zijn heel veel groepen met Haagse deelnemers. We hebben twee keer achter elkaar hebben we een Haagse zomercarnaval koningin gehad. Dus dat is fantastisch. Dit jaar weet ik eigenlijk niet wie daar heeft gewonnen. Maar in ieder geval zomercarnaval dus. En gisteren kon je in de FNAL voor echt een soca, een springdansplaat, een Caribisch nummer kiezen. En vandaag heb ik gekozen voor Molukse muziek. Want er is ook Molukse dag op Kwaku. En wat is dan de Haagse link? Ik ga er sowieso ook naartoe. Maar Maluku Den Haag heeft een Menari-dansgroep. En dat is traditionele Molukse dans. En die staan geprogrammeerd op Kwaku Molukse dag. En eigenlijk, heel Moluks Nederland zo'n beetje is dan daar te vinden in Amsterdam. En ik heb twee nummers uitgekozen. Hij stond klaar, maar nu is hij weg. Oh, hier is hij. Ja. Ja, ik ga hem even opnieuw laten horen. Goyang, een traditioneel nummer door echte muzikanten gemaakt, maar ook een AI-versie. Dus ik ben benieuwd waar jullie voor gaan. Ik hoop dat je niet kan zien als je gaat stemmen op onze socials welke AI gemaakt is. Want ik ben toch heel benieuwd op het gehoor, puur op het gehoor, waar jullie voor zouden kiezen. Hier komt-ie.

0: strakjes.
1: Even na elf.
0: Even na elf ga ik jullie keuze, draaien. Goyang dus van Alvarez Watimena of van Danju. Voor wie gaan jullie kiezen? Ik ben heel benieuwd of we voor AI gaan of voor de echte muzikanten. Ja, ik vind het allebei zo goed klinken, maar ik ben een beetje principieel tegen AI-muziek. Maar ik vind het allebei geweldig mooi klinken. Maar ja, ik ben dus heel benieuwd. Laat het me weten. Stem vooral op onze Insta. Op het verhaal van Den Haag FM kan je laten weten welke plaat ik strakjes even na elf ga draaien. Nu ga ik bepalen wat ik ga draaien, namelijk The Weeknd met Blinding Lights. Hier op jou, Den Haag FM.

0: Holy Water van Marshmallow. Ja, en ik dacht, ik ga nog eventjes met jullie kletsen. Maar mijn gast is ruim op tijd. Dus die is al in de house.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, je luistert naar Haags Bakkie. En ik nodig altijd leuke gasten uit. Allemaal uit de stad over van alles wat er gebeurt in onze stad. En volgende week, ja, dan wordt het heel bijzonder. De hele week maandag 27 natuurlijk tot en met vrijdag 31. Hier in de binnenstad, de Kazernestraat, is er een hele bijzondere, ja, cultuurperformance. Want er wordt in 5 dagen tijd live een gigantisch schilderij opgebouwd. Ja, vertel. Ja, want ja, jij gaat dat doen. Vertel.
2: Ja, nou, dankjewel dat ik hier mag zijn, Jiggy. Ik ben Titus Meeuws, Haags kunstschilder. En ik schilder heel veel schilderijen van Den Haag. Ik ben verliefd op Den Haag. Maar nu wil ik eens mijn allergrootste schilderij gaan maken. En dat schilderij is zo groot dat het niet in mijn atelier past. Ik heb een atelier hier in de binnenstad en dat is op een zolder. Zomers wordt het heel erg heet onder het zwarte dak. Dus het leek mij een mooie gelegenheid om deze zomer een aantal dagen het atelier te verlaten en in een grotere ruimte een project te doen wat dus niet op mijn atelier kan. En dat doe ik bij de lijstenmaker Rob Schippers in de Kazernestraat. En daar zal ik volgende week het grootste schilderij dat ik ooit heb gemaakt gaan maken.
0: Als ik hoor groot, hoe groot moet ik denken?
2: Ja.
0: In meters, hoe groot wordt het?
2: Nou, dan wil ik eerst zeggen, ik wilde natuurlijk zo groot mogelijk. Dus je denkt gewoon 3x5 of zo.
0: Ja, dat is heel groot.
2: Ja, in een vrachtwagen laden en dan
0: een soort van nachtwacht ook zo groot.
2: Zoiets, ja. Maar ja, weet je, het is mijn werk, dus ik denk ook vooruit.
0: En maar in 5 dagen, want hoe lang doe je normaal over een schilderij?
2: Nou, best snel.
0: Echt? Ik vind 5 dagen super, super snel.
2: Ja, ik denk dat ik het ook niet afkrijg.
0: Oh.
2: Nee, maar weet je, daarna ga ik gewoon door als het niet af is. Maar ik ga wel mijn best doen om het af te krijgen. En dit wordt een formaat. Ik heb Google een beetje erop nageslagen en gevraagd, wat is het allergrootste formaat wat wel mensen thuis op kunnen hangen? Hè? Wat wel door de deur past, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus je moet met de deurpost. Hoger dan dat moet het niet, natuurlijk.
2: Nee.
0: Ja.
2: En dan komt het waarschijnlijk, mocht het bij iemand thuis komen te hangen, denk ik, in een oude woning te hangen. Want
0: ja, die hebben hele hoge plafonds.
2: Daarom,
0: ja. Ja, daar past dat dan ook.
2: Nee, want dit wordt een ding van zo'n 2,5 meter lang. En dat is voor mij, met mijn gemiddelde formaat, 35-50 centimeter.
0: 35, ja, zo.
2: 50-70, ja, ja. Is 2,5 meter een heel ander verhaal. Dus ik ben mijn penseel.
0: Een A3-poster een beetje.
2: Nee, veel groter.
0: Oh wel?
2: Nee, dit is echt veel groter.
0: Nee, ik bedoel wat je normaal schildert.
2: Sorry, ja.
0: Ja, toch?
2: Klopt.
0: Ja. Wow, dat is heel wat anders.
2: Ja, dit is vele malen groter. Dus je moet ook een groter palet hebben. Je moet grotere penselen hebben. Maar de penselen zijn helemaal niet lang. Ik heb ook geoefend in mijn eigen galerie. Die is ook groter dan mijn atelier. En ik kom er al meteen achter dat mijn penselen langer moeten zijn. Anders zit je bovenop dat doek en dan heb je geen afstand. Dan zie je eigenlijk niet wat je aan het doen bent. Dus vandaag ga ik even naar de bouwmarkt en iets met...
0: Ja, andere kwasten.
2: Buizen wil ik hebben en daar steek ik die kwasten in.
0: Oh, ja, ik snap het. Ja, oh jeetje, maar wat een uitdaging. Vertel, hoe lang schilder je al? Hoe lang ben je al kunstenaar?
2: Ik kwam naar Den Haag in 1994. Toen ging ik naar de Koninklijke Academie.
0: Oh, en, dus je hebt hier ook je opleiding genoten.
2: Precies.
0: Ja.
2: Ja. En ik kwam hier echt naartoe om te schilderen. En de Kunstacademie Den Haag was toen nog een van de weinigen waar dat kon. Schilderen werd in de jaren 90 op veel academies al van de tafel geveegd. Ik had een vrij ouderwetse droom voor de docenten. Ik wilde echt landschappen en stadsgezichten schilderen als een impressionist. Ik deed dat ook buiten. Wij zaten op de kunstacademie tijdelijk op de Binkhorst, omdat op de Prinsessengracht waren ze aan het verbouwen. En ik stond achter dat tijdelijke gebouw aan een haventje in de Winkel, stond ik bootjes te schilderen.
0: Ach, dat klinkt bijna zo, zo romantisch klinkt dat.
2: Ja, ik vond het zelf ook best romantisch.
0: Ja.
2: Maar de docenten, de meesten vonden dat helemaal niks, joh.
0: Nee?
2: Nee, daar had ik misschien 60 jaar eerder mee kunnen aankomen. Maar het was best zwaar. Er waren er een paar die zagen wel, die zagen daar wat in. Maar die waren heel voorzichtig met de complimentjes, omdat toch de meeste mensen wilden dat ik brutaal, abstract en heel modern voor de musea zou gaan schilderen. Maar dat heb ik tot nog toe niet gedaan. Wie weet dit grote doek?
0: Ja, want daar ben ik benieuwd naar. Heb je die stijl weten aan te houden? En ben je bij jezelf gebleven? Of ben je toch gezwicht onder wat de markt vraagt, zeg maar?
2: Nee, ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik dicht bij mezelf gebleven ben. Ik kan eigenlijk niet anders. Want als ik dat niet zou doen, dan zou ik niet meer schilderen, joh. Want dan speel je een rolletje. Dan ben je niet echt. Dus ik ben blijven doen wat ik doe. Het ontwikkelt zich wel, natuurlijk.
0: Ja, het kan zijn dat je natuurlijk tijdens je opleiding of tijdens het werken... Ik ken verschillende kunstenaars van heel dichtbij. En die zijn toch veranderd in hun stijl. Ze hebben wel nog hun eigen stijl. Die stempel zit er heel duidelijk op. Maar toch zijn ze andere technieken gaan gebruiken. En een keer een uitstapje naar dit en naar beeldhouwen. Ja. En dan toch een beetje uitstapjes. Maar die stempel blijft wel.
2: Ja, maar ik denk ook, juist als het schilderen of wat je ook doet aan kunst... heel dicht bij je staat, als je daar heel trouw aan bent, dan verandert het mee. Want je verandert zelf natuurlijk ook.
0: Ja.
2: Je ziet dingen, je maakt reizen, je ziet tentoonstellingen, films, je leest boeken. En dat zijn ook allemaal uitstapjes. En het schilderen ontwikkelt zich mee. Maar de basis, die blijft bij veel mensen, denk ik, wel sterk aanwezig. Ja.
0: Nou, zo meteen veel meer over kunst van Titus Meeuws. En natuurlijk ook over wat hij volgende week gaat doen. Een gigantisch schilderij opbouwen live. En volgens mij kan je gewoon gaan kijken hier in de Kazernestraat. Straks meer erover.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899. Je start je werkdag met Den Haag FM. Dit is Haags Bakkie met Chicky Traxel.

0: vandaag van Bakermat hier op jouw Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Yes, Haags Bakkie live vanuit de bibliotheek midden in de stad. En volgende week ook midden in de stad, namelijk in de Kazernestraat, gaat er iets bijzonders gebeuren. Namelijk een cultuurperformance. Bij mij in de studio zit kunstenaar Titus Mails. En hij gaat het grootste schilderij ooit wat hij heeft gemaakt schilderen. Het moet wel in een huis passen. Dus het wordt ongeveer, hoe groot zei je nou?
2: Nou, je moet aan 2,5 meter denken.
0: 2,5 lang. En hoe hoog ongeveer? Want de plafonds, ja, je hebt hoge plafonds, maar ook lage in de huis hier. Zo
2: ja, dan zit je tegen de 2 meter hoog. Hmm. Ja.
0: Ja. Nou, je vertelde net al dat je bent begonnen met bootjes schilderen, landschappen, stadsgezichten. Vertel, hoe kan je jouw kunst nu op dit moment omschrijven? Wat voor schilderij kopen mensen als ze iets van jou kopen?
2: Impressionistisch. Ik was als kind meteen dol op impressionistische schilders. En impressionistische schilders, dat waren de schilders vanuit Frankrijk ontstond dat, die buiten op de plek gingen staan schilderen die ze wilden laten zien in schilderij. Dus er ontstond een hele snelle en wat grovere, voor die tijd, grovere schilderstijl. Ik ben ook zo begonnen. Ik kocht een buitenezeltje en ik stond hier in Den Haag op allerlei straathoeken stond ik te schilderen, spijbelend van de kunstacademie zelfs. Ja, ja, dan zag ik mooi zonlicht of juist een prachtige regenbui. En dan dacht ik, ik ga niet binnen zitten in dat gebouw. Ik wil dit buiten vastleggen. En er waren wel een paar docenten die dat toestonden, hoor. Als ik maar liet zien wat ik uitgespookt had. Inmiddels werk ik bijna altijd in mijn atelier. Want je wordt wel veel gestoord als je buiten bent. En er is altijd geluid en gedoe. En dan staat er weer een wit busje voor je neus. En die kan niet weg en zo. Dus ik werk van mijn eigen foto's en schetsen.
0: Ah, dus je maakt een foto van iets wat je dan grijpt, zeg maar.
2: Ja.
0: En dan ga je in alle rust in je eigen atelier
2: aan
0: de slag.
2: Stijl is hetzelfde gebleven. Ik werk zo snel mogelijk. Ik zeg altijd, als je heel snel werkt, heb je geen tijd om na te denken. Want nadenken heb je niks aan als je kunst maakt.
0: Dat klopt, ik herken het. Ik maak dan geen kunst. Maar als je te veel nadenkt, dan wordt het alleen maar ingewikkelder.
2: Ja,
0: en meestal de eerste take of het eerste idee, dat is het beste vaak. Dus dat is super tof. Hey, je zei, ik werk best wel snel. Je gaat in 5 dagen ga je een gigantisch schilderij maken. Normaal is het een beetje A3-formaat, zeg maar. Dus dit is niet eens 10 keer, maar misschien wel 30 keer zo groot.
2: Ja, ja.
0: Hoe lang ben je normaal gesproken met een schilderij bezig, zeg maar,
2: De Haagse stadsgezichten die ik het meeste maak, die kan ik echt in 3 dagen maken.
0: Oh, wauw.
2: En dan is het 3 dagen knallen. Maar omdat ik gewoon inmiddels weet hoe ik dat moet aanpakken en omdat het onderwerpen zijn die ik al tientallen jaren maak, doe ik dat snel. Maar ik werk veel in opdracht. Soms komen mensen met een onderwerp of een huis of een bepaalde plek die wel heel veel onderzoek vraagt en dan kan het veel langer duren. En soms moet ik het zelfs 2 keer maken, omdat het de eerste keer niet bevredigend is. Maar de dingen die ik vaak schilder, die zijn in een paar dagen zijn die voltooid.
0: Ah, tof. Hey, en als je dan aan Den Haag denkt, want je hebt heel veel hier gemaakt van foto's of inderdaad live hier zitten. Ja, wat is dan echt typisch aan Den Haag, waarvan je zegt van ja, dat maakt schilderen over deze stad zo bijzonder en zo leuk?
2: Nou, het is heel bijzonder. De simpele reden dat Den Haag voor mij meteen interessant werd om te schilderen is het licht.
0: Oh ja?
2: Ja, het licht is hier anders. Ik kom uit Limburg. Ik kom vanuit Roermond. En ik weet nog dat ik in 1994 met de trein hier aankwam om op de kunstacademie te beginnen. En ik kwam dat station uit. Toen nog donker, hè? Nu heb je zo'n glazen dak als je door de hal loopt. Maar toen was dat helemaal dicht. En ik weet nog dat ik het stationsplein opliep, wat niet meer bestaat. En ik dacht, jeetje, ik moet een zonnebril kopen. Want het is hier zoveel helderder, het licht, dan in Limburg. En als je dat tegen mensen in Limburg zegt, dan kijken ze je aan van die jongen, die is gek. Maar ik heb me daar later wel in verdiept. En de wetenschap bewijst dit, die heeft dat aangetoond.
0: Echt? Komt dat door de zee?
2: Ja, precies. De zee is, om te beginnen, een hele grote spiegel tegen
0: dus
2: die stad.
0: Ja,
2: dus het licht gaat terug naar boven. Maar er is nog een reden. Die zee is zout. En die verspreidt ontelbaar veel zoutkristalletjes hier door dit gebied. En die zoutkristalletjes, dat zijn een soort lichtreflectoren. Dat zijn een soort lichtversterkertjes, zeg maar. En dat is de simpele reden dat het hier in Den Haag gewoon en overal denk ik aan de kust, helderder is. Het is daar lichter dan wanneer je meer landinwaarts gaat waar de zandgrond is en waar het ietsje stoffiger is, vooral in de droge zomers.
0: Wauw, zo, ik heb weer wat geleerd over mijn stad. Fantastisch, dus het is hier bright light in Den Haag.
2: Ja, zeker.
0: Oh, wat leuk. Hey, en welke plekken vind je dan geweldig? Je begon toen je studeerde nog, zaten jullie tijdelijk bij de Binkhorst en dan ging je bij de havenbootjes. Ja, dat vind ik dan heel idyllisch klinken. En dat is dan ook pittoresk. Dus dat lijkt me heel schattig om te schilderen. Ja. Romantisch ook. Dan denk ik ook meteen aan de haven gewoon bij Scheveningen.
2: Ja, die heb ik ook.
0: Maar wat voor andere plekken in de stad zeg je van ja, dat is echt geweldig om daar een schilderij van te maken?
2: Nou, de mazzel is, mijn atelier zit hier in de binnenstad. Dus ik loop bijna dagelijks, even voor een broodje, loop ik door het Hofkwartier. Daar zit mijn atelier dichterbij. Dan heb je Prinsenstraat, Molenstraat, Noordeinde, dat gebied. Yo, dat heb ik echt honderd.
0: Kan je bijna dromen?
2: Ja, dat kan ik bijna dromen. En het is iedere keer weer anders door dat licht.
0: Ja.
2: Ik schilder eigenlijk licht. En of dat nou een bootje is, of een auto, of een lantaarnpaal, het blijft licht. En dat is voor mij het onderwerp. En wat je ziet, ja, dat is het. Eigenlijk staat het op de tweede plaats.
0: Ja, mooi. Hey, en volgende week dus, maandag 27 tot en met vrijdag 31 juli... ga je live bij de lijstenmakerij van Schipperslijsten in de Kazernestraat aan de slag. Op een heel groot, mega groot doek. Mensen kunnen langskomen, die kunnen kijken, misschien zelfs vragen stellen.
2: Jawel.
0: Woensdag is er ook een live interview.
2: Ja.
0: Dus dat wordt ook superleuk. Ja, weet je al wat je gaat maken?
2: Ja,
0: heb je al inspiratie? Vertel.
2: Jazeker, ja. Ik zal eerst zeggen hoe ik op dat onderwerp kwam. Toen mijn kinderen, of onze kinderen, nog ietsje kleiner waren, geloofden ze in Sinterklaas. En op een mooie, heldere winterochtend werd de Sint opgehaald door een stoet spelende, een fanfare.
0: Ja?
2: Een harmonie. Die liep naar het water om de Sint op te halen. En ja, die simpele opwinding van kinderen als er buiten opeens die echte live muziek klinkt. En al die spelcomputertjes en die schermen, die worden allemaal op de bank geflikkerd en al die jonge kinderen rennen naar buiten. En alsof het twee eeuwen geleden is, rennen ze achter die fanfare aan naar de Sint. Op Koningsdag zie ik weer hetzelfde gebeuren. En ik vond dat zo mooi om te zien. Ik ben daar toen gewoon met mijn mobieltje achteraan gerend. En ik heb die bewuste Sinterklaasochtend heb ik wat ruwe foto's gemaakt. Maar die waren zo bruikbaar. En daar heb ik al iets van 15 schilderijen van gemaakt. En die zijn populair bij mij, maar ook bij het publiek. Ze hangen in Amerika zelfs. Die gaan heel, heel hard.
0: Wauw, het enthousiasme van een kind.
2: Ja,
0: de speelsheid.
2: Enthousiasme van een kind. Het geluid, het dansen, de muziek, beweging. En weer het licht, lange schaduwen van die spelende muzikanten op straat.
0: En is dit dan in Scheveningen? Of waar zie ik dat dan
2: voor? Nou, wij wonen buiten de stad. Toen we kinderen kregen, zijn we de binnenstad gaan verlaten. Dus dit speelt zich niet in het centrum van Den Haag af. Maar inmiddels maak ik het vaak ook Haagser door ook Prinsjesdag erin te
0: met
2: boetseren.
0: Een schilderij kan je gewoon een andere achtergrond neerzetten.
2: Je kunt tegenwoordig in je computer je hele foto's van tevoren bewerken natuurlijk. Ja. Dus het is van
0: dus
2: alles
0: je
2: wat.
0: Gaat de kinderen tekenen en de muziek van
2: vooral
0: varen.
2: Vooral de fanfare.
0: Ah.
2: Ja.
0: Wat leuk. Oeh.
2: Ja.
0: Hoe ver ga je komen? Het gaat niet af zijn, denk ik, hè?
2: Nou, kijk, normaal gesproken weet ik dat ik dat in 5 dagen af zou moeten krijgen. Maar ik heb dus al geoefend. En het is heel simpel zo dat als je het 10 keer groter doet, ben je 10 keer meer aan het kwasten.
0: Ja.
2: En 10 keer meer aan het mengen. En alles is 10 keer meer. Dus het zal waarschijnlijk niet afkomen, nee.
0: En komt er dan een vervolg dat we dan de week later weer kunnen kijken?
2: Ja,
0: of een andere keer?
2: Ja, het moet af, want ik kan er voor de rest niks mee. Het past niet in mijn atelier, dus het past ook niet in mijn auto. Dus dat ding moet af, moet helemaal af. Moet ik daar afmaken.
0: Oeh, en waar komt het dan te hangen? Of ga je het te koop stellen?
2: Ja, ik zet het op mijn website.
0: Ja, fantastisch.
2: En, wie weet, hangt het ooit in een prachtige hal of in een villa of in een kantoor? Daar zou het heel goed doen. Het brengt echt leven in je huis, zo'n muzikaal dansend schilderij.
0: Ja, en je zit bij de lijstenmaker. Dus Daar komt ook een mooie lijst omheen natuurlijk.
2: Nou, dat is de vraag, zo'n groot doek.
0: Dat weet je niet. Dat dat moet op maat gemaakt worden.
2: Nou, dat doet hij. Die man die kan alles, Schippers. Schippers kan alles. Als je echt ook restaureren, doet hij. Maar hij is heel eerlijk, hè? Hij is heel direct. Als hij een groot schilderij ziet en hij zegt, dit is mooier zonder lijst, dan verkoopt hij geen lijst. Dat heb ik vaker zien gebeuren.
0: Ah.
2: En die hele grote doeken doe je vaak niet. Niet alle doeken doen het beter met een dikke lijst.
0: Ach.
2: Kleinere werken vaak wel.
0: Als mensen meer willen weten, jij bent volgens mij ook heel actief op de socials.
2: Ja.
0: Dus ze kunnen daar ook filmpjes kijken.
2: Ja.
0: En eerder werk natuurlijk. En alle informatie natuurlijk over volgende week 27 tot en met 31 juli. Je kan gewoon binnenwandelen bij de lijstenmakerij van Schippers Lijsten. Want daar gaat Titus Mails live een mega groot schilderij opbouwen. Dankjewel, Titus. En succes!
2: Dankjewel.
0: We moeten einde van de week gaan we even contact zoeken.
2: Leuk.
0: Want dan wil ik even weten of je op de helft bent.
2: Oh, spannend.
0: Hoe ver je bent. Ja, toch? Zoeken we even weer contact.
2: Doen we.
0: Tot volgende week en succes!
2: Dankjewel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. Hoogheemraadschap van Delfland vraagt inwoners van Den Haag terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Aanleiding is dat er vanaf nu sprake is van een feitelijk watertekort in onze regio. Ook bij het gebruik van drinkwater helpt het om stil te staan bij wat echt nodig is. Zo dragen alle kleine beetjes samen bij aan zorgvuldig watergebruik in deze droge periode, al dus het Hoogheemraadschap. De bewoners van de burgemeester van de Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groene Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. Met de prijs kunnen ze nog verder doorgroeien. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van vier straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van de Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de vier deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Een automobilist heeft gistermiddag een voetganger aangereden op het zebrapad in de Juriaan Kokstraat, ter hoogte van de Marcelusstraat op Scheveningen. De weg werd afgesloten voor onderzoek door de forensische opsporing verkeer. Voetganger werd aangereden door een witte bus, laat de politie weten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Dan nog het weer, vrij veel bewolking en eerst nog een enkel buitje. Vanmiddag af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind wordt het 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. De minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind. En de maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Nu Haags Bakkie.

0: Ja, Bruno Mars, biljonair hier op Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en als je een beetje op Instagram of TikTok zit... is de kans groot dat je hem wel eens voorbij hebt zien komen. Ja, hij is ook al op tv geweest, maar dat is alweer een tijdje terug. Over wie heb ik het dan? Met zijn droge Haagse humor, scherpe observaties en ongezouten mening weet hij duizenden mensen aan het lachen en aan het denken te zetten. Hij noemt zichzelf het orakel met de Haagse tongval. Maar achter al die filmpjes zit vooral een trotse Hagenees met een groot groen-geel hart voor zijn stad. Leon, beter bekend als Lullen met Leon. Welkom!
2: Goedemorgen.
0: Ja.
2: Leuk om hier te zijn, een keertje.
0: Fantastisch. Ja, je bent 10 jaar geleden ben je gevraagd om een filmpje te maken voor televisie. Ja, en toen is daar heel lang niks geweest. Maar er was heel vaak wel de vraag naar, hallo, wanneer maak je weer een filmpje?
2: Ja, dat bleef doorgaan.
0: Ja, en zo'n beetje, begin dit jaar, dus een half jaar geleden, ben je weer begonnen. En oh my god, wat veel filmpjes. En wat? Nou, je bent helemaal viral gegaan.
2: Ja, ik snap het zelf ook niet. Maar ik schijn toch iets goed te doen. Ik geef gewoon mijn mening. En als ze wat vragen. En ja, ik sta er zelf ook elke keer weer van te kijken. Gewoon, het is echt ongelooflijk. Maakt niet meer uit waar ik kom. Ze kennen me overal in één keer.
0: Ja, heerlijk. Je bent ook al, landelijk ben je ook opgepakt. Ook bij landelijke zenders ben je al geweest.
2: Ja, ze heel veel begonnen te bellen, geloof ik, in een week tijd ook. Dat ging helemaal nergens over. Veronica, Dumpert, ik weet allemaal niet, SBS. Alles eigenlijk gewoon.
0: Nou ja, je humor, natuurlijk die Haagse humor, je tongval. Maar ja, je hebt ook die karakteristieke, beetje hezige stem.
2: Ja,
0: je uiterlijk is ook gewoon op en top Haags. De Haagse mat natuurlijk.
2: Ja, alles doet mee, hè. Het is het hele verhaaltje. Ja, maar voor mij is het gewoon normaal. Ja, ik bedoel, ik van mijn 16e heb ik mijn matje, die heb ik nooit meer afgedaan. En die gaat hopelijk ook nooit af, tenzij het gewoon uit je eigen gaat. Maar het is. Ik blijf voor ook mensen in één keer. Ik hoor gewoon mensen komen op straat. Mijn held. Dan denk ik, nou, mijn held. Weet je, ja, ik vind het leuk hoor. Weet je, maar dan denk ik, ja. Als je nou iemand uit de sloot redt die verdrinkt, dan ben je een held. Maar ik doe ook maar gewoon mijn dingetje.
0: Voor mij ben je ook een held, want je zet Den Haag echt supergoed op de kaart.
2: Ja, alles in mijn leven is eigenlijk wel een beetje Den Haag en FC Den Haag. En ik bedoel, dat is een soort rode draad in mijn leven. En, ik woon zelf in het Westland, maar ik bedoel, als ik 2 dagen niet in de stad ben, dan krijg ik toch al een beetje gek.
0: Krijg je jeuk.
2: Ja, dan moet ik er echt heen, omdat ik dat Westlands weer genoeg heb, zeg maar.
0: Hey, je draagt ook een shirt, Return of the Legend, kampioen 2025, 2026. Ja, dat groen-gele hart en dat ADO-hart, dat klopt echt heel, heel sterk bij jou.
2: Ja, ik denk dat echt nooit meer overgaat. Dat is een ziekte, dat heb je gepakt. Ik ging als 14-jarig jongetje daarheen. Ja, toen zag ik dingen. Ik denk, wat is dit allemaal? En op een gegeven moment blijf je gaan en krijg je al je vrienden daar en ik bedoel, ik ken sommige jongens, kom ik hier in de stad tegen. Ik zou mijn god niet weten hoe ze heten. Maar je groet elkaar omdat je elkaar van gezicht gewoon al 40 jaar ziet in het stadion. Dus dat is heel apart. Terwijl ik zou eigenlijk niet weten hoe ze heten, maar ik zal ze nooit voorbij lopen zonder te groeten.
0: Nee, het is één familie toch wel een beetje, toch?
2: Ja. En vroeger was het natuurlijk nog mooier in het Zuiderpark. Maar ja, dat is nou eenmaal met de moderne tijd niet meer te doen. Want er moesten natuurlijk al die clubs moesten dwars door de stad heen. Dus dat was natuurlijk geen groot drama voor de gemeente. En dan lopen de kosten natuurlijk ook de pan uit. Dus toen zijn we daarheen gegaan. Is nog wel steeds wennen, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Snap ik.
2: Voor mijn gevoel, als ik daarheen loop, dan heb ik toch nog steeds een soort gevoel dat ik naar een ik kan dat niet uitleggen.
0: Ja, ik snap het wel. Ik snap het helemaal.
2: Want je hebt daar zoveel meegemaakt in het Zuiderpark. Dat. Ja, en voor mij is die tijd nog langer als deze tijd. Kijk, die gastjes van die nou 20, 25 zijn, die weten niet beter als het stadion. Maar ja, onze herinneringen leggen nog bij die oude natuurlijk.
0: Ja, en je zegt waarschijnlijk ook nog FC Den Haag in plaats van ADO.
2: Ik zou eigenlijk nooit ADO, tenzij iemand echt de hele tijd blijft ADO, ADO, ADO. Maar ja, dat is ook zo mooi in het stadion. We hebben geloof ik 1000 liedjes, maar geen één van ADO. Je zal nooit een liedje horen bij Den Haag van ADO Den Haag.
0: Nee.
2: Het is altijd FC Den Haag.
0: Hey, en FC Den Haag heeft er ook voor gezorgd dat die filmpjes er zijn gekomen. Vertel.
2: Ja, nou ja, ik ben toen een keer bij het stadion ook een keer geïnterviewd door de jongens. En dat ging toen bij hun op de site, bij Groen Geel Hart. En Ja, aan de aanleiding daarvan werden we in één keer gebeld, ook vanuit Hilversum, van RTL. Toen bij dat
0: voetbal. Wie is die Hagenees?
2: Ja, bij dat voetbal in Zuid, toen wouden ze dat we voor hun abfilippies maakten. Ja, toen is het eigenlijk losgegaan. Dus toen ging het in één keer hard natuurlijk. Want toen zag ik... Ik zou je vertellen, ik vergeet nooit meer. Ik zit met mijn vrouwtje aan de tafel te eten. En in één keer hoor ik... En toevallig staat SBS op. Of nee, het was dat RTL 7 toen. En ik hoor gewoon in één keer mijn eigen stem op de televisie. Binnenkort, bla, bla, bla. Ja, dan sta je toch best wel gek te kijken. Dat ging in één keer heel rap. En ja, daarna hebben we eigenlijk een soort pauze gehad. Want iedereen ging een beetje zijn eigen dingetje doen. Zo gaat het gewoon in het leven. En nou ja, na al die jaren bleven ze maar vragen van... joh, ga je nog filmpjes maken? Ga je nog filmpjes maken? Nou ja, zodoende zijn we een beetje bij elkaar gekomen. En nou, je ziet dat het is wel helemaal losgegaan gewoon.
0: Ja, fantastisch. Krijg je tegenwoordig ook berichten van mensen die zeggen... Leon, maak hier eens een filmpje over. Of kun je hier aandacht aan besteden?
2: Nou, dat gebeurt regelmatig. Maar dan moet ik wel eerlijk zeggen bij de jongens. Want ja, ik ben gewoon nog weer teruggegaan naar mijn Nokia.
0: Dus ik krijg... Ja, je hebt geen smartphone,
2: nee,
0: je neemt het niet zelf op.
2: Ik ben ook wel blij om, hoor, want ik heb hem gehad en ik was zo blij. Ik heb mijn leven weer een beetje terug. Want de hele dag voelen mensen maar behoefte om je filmpjes te sturen, foto's te sturen. Ja, daar zit ik helemaal niet meer op te wachten, joh. Dus ik had zoiets van terug naar de Nokia. Alleen met dit is het een beetje irritant. Want dan moet ik aan mijn vrouw elke keer vragen, staat er al een filmpje op? Of weet je, en dan zit ik wel eens naar de reacties te kijken. Ja, en ik ben blij dat ik daar nu op hoef te antwoorden. Want de meeste zijn leuk, maar er zitten ook hele gekke dingen af en toe.
0: Ja, dat blijf je houden.
2: Ja.
0: Hey, je video's zijn vaak grappig, maar als je goed luistert... zit er toch ook wel een boodschap onder vaak. Wat hoop je te bereiken? Wil je mensen vooral laten lachen? Hagenees een stem geven? Of misschien iets veranderen? Vertel.
2: Nou ja, dat is het gekke eigenlijk. Bij mij zit er niet echt een gedachte achter. Hij vraagt gewoon wat ik van een bepaalde situatie vind. Ja, en dan geef ik gewoon echt bloed serieus mijn eigen mening. Ja, daar kunnen mensen het mee eens zijn of niet. Ik bedoel, voor mij mag het altijd oneens zijn. Het is maar mijn mening. Maar dat schijnt zo aan te slaan dat waarschijnlijk heel veel meer mensen dat denken. Maar het waarschijnlijk niet zeggen.
0: Ja, als mensen jouw filmpjes kennen, weten ze dat je ook flink kan opwinden over dingen die in Den Haag gebeuren.
2: Ja, ja.
0: Wat zijn op dit moment jouw grootste ergernissen?
2: Nou ja, toevallig, we hebben het dit voorgesprekje nog even over gehad. Toevallig bij de voetbal dan. Ik bedoel, ik heb speciaal dus een smartphone gekocht voor een paar honderd euro... Om dus nog een kaartje te kunnen bemachtigen na 42 jaar. Anders, dat lukt gewoon niet meer met een Nokia, want je moet het via apps en weet ik het hoe het allemaal gaat. En dan denk ik, ja, luister, dan ben ik nog niet eens helemaal zo dom. Ik ken het allemaal wel, ik wil het alleen niet. Maar er zijn ongetwijfeld gewoon heel veel oudjes die ook al 50 jaar gaan en die daardoor nooit meer gaan. En dan denk ik van jongens, worden ze een keer wakker. Want niet iedereen is zo smartphone... Hoe zeg je dat?
0: Ja, maak het ons... Ja, wise misschien ook wel. Maar maak het ons niet zo ingewikkeld.
2: Ja, ze maken het zo verschrikkelijk ingewikkeld. Dus dat is nu momenteel mijn grootste ergernis. Maar ja, ga je rondje door de stad lopen, dan heb je even... Dan is het zo weer gebeurd natuurlijk. Dan erger je eigen onderweg natuurlijk wel 60 dingen. Hè, dat ze langskomen, ik bedoel... daar met de Lange Beestenmarkt, daar rijd ik net weer langs. Nou, daar staan een paar vuilcontainers. Daar leg gewoon dag en nacht, legt er tien keer zowel naast als erin. Dan denk ik, is dat, en dan zie je meeuwen, gekkigheid. Kinderen worden aangevallen door die meeuwen. Dan denk ik, ja jongens, kom op, ben ik nou de enige die dat ziet?
0: Ja, pleur het er gewoon in.
2: Ja, gooi het er gewoon in. Of zorg in ieder geval, als je dan die mensen niet zo... op de een of andere manier krijgt dat ze doen... dat er regelmatig een autootje langs rijdt, die top ik. Ja, dat schijnen ze dan allemaal niet te snappen. Dat moet eerst weer door 6 commissies. En zo is het hele leven tegenwoordig. Alles moet door 6 commissies, voorzitters, raden. En nou, dan gaan we het misschien een keer doen. En dan ben je 5 jaar verder. Nou ja, en dan loopt iedereen al 5 jaar te kankeren gewoon in de stad. Ja, toch, zo werkt het.
0: Zo werkt het. We praten zo meteen verder met Leon. Dan gaan we natuurlijk over Den Haag hebben, over ADO. De mooiste plekken uit de wijk, blijven luisteren. Dus nu Haagse muziek van Somjeu.
1: Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.

0: zeg. Dark Before Dawn van Son Mieux.
1: Haags Bakkie.
0: Yes, daar luister je naar. En ja, daar zit hier een rashaag ineens bij mij in de studio. Hij heeft fans van de grootste kakkers tot en met de ASO's. Van Amsterdammers tot studenten. Ja, heel veel mensen zijn fan van Leon. Oftewel lullen met Leon. Zo is hij viral gegaan op TikTok en op Instagram. Er staan heel veel filmpjes van hem. Hij heeft hem niet zelf verzonnen, de naam, maar zijn de heren die de filmpjes met hem maken. Het orakel van Den Haag of het orakel met de Haagse tongval. Ja, die heb je wel, hè?
2: Ja, dat is het gekke. Ja, je gaat, dat zit er eenmaal in, weet je. En kijk, ik ben ook altijd aan deze kant, noem ik het altijd, maar van de stad gebleven. Ja, nou, dan heb je dat helemaal natuurlijk. Kijk, hetzelfde had ik vrienden daar ontmoet, aan de andere kant van de Leusduinsweg, zeg ik maar. Ja, dan had ik misschien met een R gepraat. Ja, dat is nou eenmaal zo.
0: Zou je dat denken, met een R?
2: Ja, ik zie het mezelf niet gaan doen. Maar af en toe kijk, dan sta ik wel eens ergens en dan hoor je de een achter je. Dan krijg ik er toch een beetje kippenvel van. Maar ja, zal altijd zo blijven, die tweedeling in de stad. En dat is ook wel mooi, vind ik eigenlijk.
0: Nou, je zit niet echt op de socials, maar je kijkt wel via je vrouw. En de heren met wie je de filmpjes maakt, die kijken natuurlijk ook wel naar de reacties en zo. Is er een filmpje waarvan je denkt van, dit heeft zoveel losgemaakt, dat je achteraf dacht, wow, dit heb ik echt niet zien aankomen.
2: Er waren er wel een paar bij ook, van die bakfiets volgens mij ook. En ja, het zijn gewoon eigenlijk onderwerpen die hij dan in één keer aan mij vraagt. Wat je ziet, dat het eigenlijk in het hele land speelt.
0: Vertel over de bakfiets voor de mensen die het filmpje niet kennen.
2: Ja, dat is eigenlijk erger, weet je. Als ik in de stad rij, het is levensgevaarlijk. Ik begrijp gewoon niet dat mag. Dat zeg ik heel eerlijk met gezond Haags verstand. Als je echt in de praktijk gaat kijken naar, ik rij dan in een auto. Dan meestal die kinderdagverblijven of die scholen, dan komen ze van die pleintjes af en dan komen ze tussen die geparkeerde auto's. Ik heb nog nooit een vrouwtje achteruit tussen de geparkeerde auto's zien komen, zodat zij als eerste op de weg staat. Nee, wat gebeurt daar? Die kinderen zitten ervoor.
0: Ja.
2: Komen tussen twee geparkeerde auto's voor, maar wat staat er als eerste op de weg?
0: Ja, die kindjes.
2: Twee van die kleine rakketjes.
0: Ja.
2: Maar dat zou je als eerste zo aanrijden. Dan denk ik, heb je nou... Ja, volgens mij hoef je daar niet zo heel slim te wezen.
0: Ik heb het al met kinderwagens, dat ik ouders door rood zie lopen. En dan denk ik, ja, je pleurt je kind als eerste de weg op.
2: Ik moet wel zeggen, er is nou, vind ik een heel, misschien wel in heel Europa, zo'n trend gaande dat op de een of andere manier, kinderen zijn helemaal heilig. Dus er wordt een soort geschermd met kinderen. Ik heb het pas nog meegemaakt. Ik rij echt op een boerenlandweggetje. Daar kun je maar één auto rijden. Ik zie een auto in de vet aankomen. Ik zit aan de kant van het water, dus ik ken niet naar rechts. Zij hebben van die inhammetjes.
0: Mm-hmm.
2: Rijd gewoon door. Dus op een gegeven moment staan we natuurlijk tegenover elkaar. Toen zegt ze, ken je achteruit? Ik zeg, nou, volgens mij begrijp ik niet. Jij hebt daar een inham. Ja, maar ik heb kinderen bij me. Dan denk ik, ja.
0: Ja, dus?
2: Dus je ziet het dan van een kilometer. Ja. Weet je, dus er wordt echt met kinderen geschermd. Dus de mensen verwachten ook dat jij natuurlijk volgaat. En het is ook normaal dat je volgaat op je remmen gaat. Maar dan denk ik, man, je gaat toch je kinderen niet zo blootstellen aan het gevaar. En ik zeg je eerlijk, met een gewone fiets is het al levensgevaarlijk in de stad. Want ik zie wel 10 keer per dag wat een bijna aanrijding. Want fietsen is ook. En niemand heeft gewoon nog geduld. Dus iedereen heeft haast. Iedereen wil als eerste.
0: Ja, ik ook wel een beetje.
2: Fietsers in de stad kijken nooit naar een roodstoplichtje. Dus je moet alles in de gaten houden. En dan met die kinderen erin. Nou, sorry, het zou niet eens mogen als ik kleine kinderen heb. Echt niet.
0: Ik snap je. Volgens mij heb je dat niet zo snel. Maar toch de vraag. Heb je ook wel eens een filmpje geplaatst dat je dacht, nou, misschien gaat dit wel te ver?
2: Ja, we zitten soms wel eens op het randje. Maar ja, dat is misschien ook leuk. Zo is mijn hele leven. Weet je, je moet soms op het randje zitten om een discussie los te maken. Want anders blijft iedereen maar gewoon in de stop met het dagelijkse ritme. Oh, het is nou eenmaal zo. En dat is tegenwoordig ook het stopbord in Nederland. Maakt niet uit hoe hoog ze de belasting gooien of de parkeergelden. Ja, het is nou eenmaal zo. Maar vroeger stonden we met z'n allen op het Malieveld. En dan zorgden we dat het niet zo werd. Ja. En nou is het allemaal gewoon een rijtje lopen en ja knikken.

0: Ja, over vroeger gesproken. Je bent natuurlijk geboren en getogen hier in de stad. Als je terugkijkt, wat is er mooier in de stad geworden? Maar ook, ja, wat zijn we onderweg misschien een beetje kwijtgeraakt?
1: Ja, ik denk dat het gewoon fout is gegaan. Maar ik denk dat het is ook iets logisch. Dat alle bevolkingsgroepen bij elkaar gingen zitten. Weet je, dat is ook... Oh, vroeger was het Schilderswijk. Daar ben ik echt bijna opgegroeid. En daar zaten mijn meeste vrienden. Mijn vader heeft nog de halve Schilderswijk gesloopt, zeg maar. De oude Schilderswijk. En dat was een gezellige buurt. Maar toen woonden er ook al Turkse mensen, Surinaamse mensen. Maar toen was het nog een beetje gemixt. Maar nu zie je, alles gaat bij elkaar zitten. Dus dan krijg je al dat bijvoorbeeld, wat de ene groep wil die wijk niet meer in. De andere groep gaat die wijk niet meer in. Want ja, daar zit alleen maar dat en daar zit alleen maar dat.
0: Dus het is meer uit elkaar gegaan.
1: Ja, tuurlijk. Dus je krijgt een soort groepjes overal, weet je. Terwijl vroeger, nou, de mensen hadden niet voor niks die spiegeltjes altijd aan de portiekwoningen. Dus zag je bij die ramen, zag je die spiegeltjes. Nou, dan zat moeders voor de ramen en dan kon zij de straat doorkijken, weet je. Of ze kon kijken wie er beneden stond. Zo ging het. En het was allemaal, ze letten op elkaar. Maar dat is nou ook allemaal niet meer.
0: Hey, en over Den Haag gesproken, en je had het net al over verschillende wijken. Als mensen jou om tips vragen van buiten de stad, waar moet je echt naartoe als je Den Haag wil leren kennen volgens jou?
1: Ja, volgens mij sowieso naar de Schilderswijk. Oude Centrum vind ik ook een mooie buurt. Daar zie je ook nog echt wel dingen van vroeger, maar ook wel weer moderne dingen. Sowieso naar het Haagstadion. Dat moet, alhoewel het is niet echt Haag meer. Dat is Leidschendam, geloof ik officieel.
0: Ja, het is Ypenburg, maar ja.
1: Ja, de meningen zijn verdeeld. De ene zegt Nooddorp, de andere Leidschendam. En de andere blijft het Haag vinden. Ja, er zijn mooie plekken op de stad. Maar ik zou zeggen, ga gewoon lekker onder de mensen zelf. Weet je, want de Haagenees is van huis uit iemand die zijn hart op zijn tong hebt. En dat vind ik het mooie, weet je. Geen schijnheilige gedoe, geen achterbakse toestanden. Zeg gewoon wat je denkt. En je hoeft het niet eens te zijn met elkaar. En dat is toch ook heel gezond, ook dat je het niet eens bent. Het zou een zootje wezen, het zal hetzelfde als mijn dacht. Ja, toch? Maar ik bedoel, zeg wat je denkt. En ik vind ook steden in Nederland... heb je toch een beetje zo'n gluiperig iets. En dat is in Den Haag niet. Nee, dat vind ik gewoon...
0: Ja, ik ben mee eens. Is dat typisch Haags? Ja, hart op de tong, recht voor de raap?
1: Ik vind dat zie ik in geen ene stad terug. En ik ben ook nog chauffeur geweest, dus ik ben overal geweest.
0: En alle mensen dus, gezien en gesproken.
1: Echt de ene stad is gewoon gelijk zeggen van... joh, dit of dat, of paardenlul, of weet ik wat ze gelijk... Weet je, ze zeggen wat ze op de tong hebben. En dat vind ik het eerlijkste.
0: Hey, tot slot, want ik kan nog uren met je lullen. Misschien moet je nog maar een keer terugkomen, ja, want ik vind het veel te gezellig met je.
1: Lekker een uitenpie.
0: Ja, toch? Maar tot slot, als over 50 jaar iemand jouw filmpjes terugkijkt, wat hoop je dan dat ze zeggen over Den Haag van nu?
1: Wat al in het liedje was, gewoon, maar dan andersom. Niet dat Den Haag in de jaren zo is veranderd, maar dat het lekker hetzelfde is gebleven. Dat hoop ik. Maar als ik in de wereld om me heen kijk, dan worden we keihard ingehaald over alles en nog wat. Dus ik ben bang voor niet. En ze hebben voor elk oud gebouwtje hebben ze nou weer een nieuw complex bedacht wat ze kunnen bouwen. Dus ik ben bang dat het er over 50 jaar heel anders uit gaat zien. Maar ik hoop in ieder geval nog steeds dat FC Den Haag dan bestaat.
0: Ja, sowieso.
1: Dat vind ik het belangrijkst.
0: Maar met Haagenezen zoals jij moet dat goed komen, toch? Want die blijven. Die veranderen niet, de Haagenezen, nee, toch? Nee, misschien de stad, niet. Maar wij Haagenezen niet.
1: Nooit niet.
0: Dankjewel, Leon. Ja. Hij is te volgen. Als je dat nog niet deed, op TikTok en op de andere socials, Instagram. Lullen met Leon. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Dayang Shepherd hier op jouw Den Haag FM. Je luistert nog steeds naar
1: Haags Bakkie.
0: Yes, en ik heb altijd leuke gasten in de studio om te praten over alles wat er gebeurt in onze mooie stad. En soms maak ik ook een beetje een uitstapje, want Debbie die is aangeschoven. Debbie Helaha. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en je bent natuurlijk actief in Den Haag, maar ook buiten Den Haag, want er komen
2: Zeker.
0: Mooie dingen aan. Later in dit jaar ben je ook voor Queer Lappies in Den Haag, maar je maakt eerst een uitstapje naar daarboven.
2: Daarboven,
0: 020. Ja, maar jij staat wel voor de queer community, daar ben je heel actief.
2: Ja.
0: Vertel, hoe is dat zo gekomen en wat doe je allemaal? En ja, hoe speelt dat binnen de Pacifische community, moet ik zeggen?
2: Pacific community. Ja, klopt. Hoe dat is begonnen? Nou, eigenlijk is het begonnen met mij toen ik... dat begint meestal met een persoonlijk verhaal. Ik ben toen ik 38 was, zoals het heet, uit de kast gekomen. Toen kwam ik erachter dat ik op vrouwen viel. En daarna is mijn interesse eigenlijk in alles wat er omheen gebeurt en hoe het speelt en wat de geschiedenis is gewekt. Ik ben toen vrijwilliger geworden bij CUC in Leiden. Daar heb ik heel lang voorlichtingslessen gegeven. Voor de klas heb ik gestaan om het te vertellen over seksuele en genderdiversiteit. En van het een kwam het ander. En ja, zo ben ik een beetje in die wereld beland. En daarnaast doe ik nog veel andere dingen, zoals je weet. Ik zing ook, maar ik fotografeer ook. En een paar jaar geleden ben ik met een fotoproject begonnen. Dat heet Maluku Queer and Pride. Omdat ik de Molukse, LBTI'ers, in beeld wilde brengen. Ik kende ze wel een beetje, maar je zag ze eigenlijk nooit. Ik dacht van, volgens mij is het een mooi moment om zichtbaarheid en het gesprek erover, de dialoog erover, om dat naar voren te brengen. Dus vandaar, zo ben ik een beetje in de queer community beland.
0: Ja. Wauw. Ja. Het is dit jaar een heel bijzonder jaar. 75 jaar Molukkers in Nederland.
2: Klopt.
0: Wat doet dat met jou en wat zie jij door de jaren heen, zeg maar? Omdat je specifiek met deze community bezig bent. Zie je dat er een verandering is? Want toen Molukkers in Nederland aankwamen in 1951... de meeste gezinnen kwamen ze in oude barakken, in kampen terecht. Later zijn ze in Molukse woonwijken gaan wonen.
2: Ja, klopt.
0: Best wel altijd bij elkaar. Een community vaak, niet altijd. Zeker in Den Haag is dat wel anders, de grote stad, zeg maar. Maar vaak toch een community waar je dicht op elkaar zit en waar de sociale controle groot is. Heeft dat dan extra impact? En hoe is dat door de jaren heen veranderd?
2: Nou, dat weet ik alleen, zeg maar, dat soort verhalen en ervaringen van persoonlijke dingen die mensen hebben gedeeld. Ik denk dat het community gedeeld, dat gemeenschapszin, dat is natuurlijk heel groot. Dat ken jij net zo goed als ik. Ik ben zelf niet in de wijk opgegroeid, omdat mijn ouders zijn in 1962 naar Nederland gekomen.
0: Die vanuit Marokko, vanuit
2: voormalig Nieuw-Guinea.
0: Yes.
2: Dus dat is weer een ander, migratie / vluchtverhaal, als ik het zo mag zeggen. Maar goed, wat natuurlijk de grote noemer is bij Molukse mensen, maar ook gewoon bij mensen uit de Pacific, is die gemeenschapszin. Je bent er voor elkaar, dus dat is er wel. Alleen sommige dingen worden niet besproken. En wij hopen met het Queer Pacific Collective, wat ik ben begonnen samen met drie andere mensen, dat we dat gesprek iets meer kunnen gaan voeren. Zodat het voor mensen die niet binnen die norm vallen, wat is normaal en wat is dan de norm, dat die zich ook gezien en gehoord voelen. Ja, dus dat is wel. En ik hoor verschillende verhalen. De ene zegt, we praten er niet over, of we worden verstoten. En mensen die ook weggestuurd zijn bij hun familie. Terwijl aan de andere kant zeggen we, we moeten er voor elkaar zijn. We zijn er voor elkaar. Dan hoort dat er ook bij. Ja.
0: En hoe lang ben je nu al bezig actief om je specifiek voor deze doelgroep in te zetten?
2: Nou, eigenlijk denk ik een jaar of vier. In die zin dat ik met het fotoproject ben begonnen. En door de jaren heen, je doet contacten op. Ben ik in contact gekomen met Marcus Zacharias, een kunstenaar uit Amsterdam. En die benaderde mij een keer. En toen zijn we gaan brainstormen. En daar is uiteindelijk het Queer Pacific Collective uitgekomen. We hebben nu een aantal get-togethers gehad van mensen. Dus queer mensen uit de Pacific. Met name Molukse mensen. Omdat dat de mensen zijn die we het beste kunnen bereiken. Maar we zijn heel erg ook op zoek naar andere mensen uit de Pacific. In de diaspora in Nederland. En nou, het blijkt dat het heel erg, dat voelt heel goed. Dat mensen zien een herkenning en denken, eindelijk een plek waar ik mezelf kan zijn en waar ik gewoon over dit soort dingen kan praten. En dat is wat we eigenlijk wilden. En we hebben nog veel meer plannen. Waaronder dus een queer, zoals we het noemen, een queer lappies café in Den Haag. Maar goed, daar gaan we later nog over. Gaan we daar verder nog over brainstormen met mensen, mensen van Maluku Den Haag. Maar dat zijn wel de plannen die we hebben.
0: Ja, en nou ja, binnenkort dus al heel veel op de agenda. Ja. Workshops, lezingen, ja. Van alles. Daar meteen zo veel meer over. Eerst Dracula van Tem Impala.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten. En praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Ja, je hoort de vogeltjes fluiten op de achtergrond. Dracula, hier op Den Haag FM. Je luistert nog steeds naar...
1: Haags Bakkie.
0: Yes, en ik ben nog heel even bij je. Nog maar 10 minuten. We moeten snel zijn. Ja, want ik praat altijd met zulke leuke gasten. Debbie is nu aangeschoven. Zij is bij de COC altijd heel actief geweest. En zij heeft nu speciaal voor de Pacific Queer Community een collectief opgericht. En ze gaan ook fantastische dingen doen. Volgende maand volgende maand staat er iets heel moois op het programma. 12, 19 en 26 juli. Oh, dat is dit weekend al. Wauw, dat is zondag al. En 2 augustus. Ja, dus er zijn al 2 edities geweest.
2: Ja, dat zijn de workshops.
0: Ja.
2: En 7 augustus, dan wordt het grote Queer Lappies event. Dan hebben we een groot multidisciplinair programma. Met spoken word, met ook exposities, met dans, muziek. En natuurlijk een afterparty met een hele goede DJ. En voorafgaande data die je noemt, dat waren 4 workshops. En zondag wordt die gegeven door 2 leden van Tiga Bataroen. Dat zijn de Molukse dames die Tifa spelen.
0: De Molukse trommel.
2: Molukse trommel. En op 2 augustus geef ik samen met Ebbeke Koopmans een workshop over de Molukse identiteitskaarten.
0: Ja, dat zijn hele mooie kaarten gemaakt door Snars. Zij kan zo mooi tekenen.
2: Ja, heel mooi. Ja,
0: ja, wat leuk. Ja. Want ja, die identiteitskaarten, want dat is denk ik ook wel een thema waar jullie het vaak over hebben. Wat betekent het voor je identiteit om Pacifische roots te hebben, Pacific roots te hebben, Moluks in jouw geval, en ook queer te zijn?
2: Ja, klopt. Nou, dat is een iets wat we, die workshop wordt ook wel een eerste keer, maar dat is wel wat we inderdaad in relatie willen brengen van goh, wat betekent de identiteit nu voor jou? Hey, je bent Moluks, dat vraagt denk ik wat van mensen, verwachtingen, maar ook de een eigen invulling hoe je dat wil geven. Maar als je queer bent of je bent nog niet helemaal uit de kast of je weet het gewoon nog niet, dan kan dat misschien, hè, dat is ook een aanname, maar dat kan misschien ook wat vragen oproepen of een worsteling geven of dat je onbegrepen voelt. En wellicht kunnen we door middel van zo'n sessie gewoon met elkaar praten onder gelijkgestemden. Dus dat is dan die kaartensessie. Ja, en het event op 7 augustus, dat moet een mooie feestelijke avond worden met voorafgaand een expositie waar ik zelf ook ga exposeren.
0: Die mooie foto's
2: waar
0: je over vertelde.
2: En er komt een geurinstallatie van Elisabeth Schaduw en van Finn Kaino, een hele mooie sound installatie.
0: Ja, ik heb hem gehoord.
2: Ja.
0: Al die achternamen worden uitgesproken. Ja. Want ja, iedereen doet dat weer heel anders.
2: Ja.
0: Hey, waarom is het belangrijk? Want volgens mij is het voor het eerst dat er zoiets als dit plaatsvindt.
2: Ja, klopt.
0: Waarom vind je dit zo belangrijk? En wat hoor je van de community zelf, die bijvoorbeeld al bij een van de workshops zijn geweest?
2: Nou, wat we terug horen, en dat is ook in de eerdere get-togethers die we hebben gehad, is gewoon wat ik al eerder noemde, een stukje herkenning. Fijn dat we elkaar ontmoeten. Dus het gaat om die ontmoeting, die verbinding. En waarom we het belangrijk vinden is om, we hebben in de Molukse, in de Pacific tradities zoveel geschiedenis eigenlijk. Ook als je kijkt naar voorkoloniale tijden. Stukje over gender. Dat is eigenlijk sinds
0: kolonialisme.
2: Ja, toen dat er kwam, toen is eigenlijk het begrip gender is een soort van, toen werd het ineens heel erg binair. Dus het was of man of vrouw. Terwijl als je kijkt naar de voorgeschiedenis daarvoor van onze voorouderen, dan was het helemaal niet zo. Dus dat was veel vrijer, veel meer, veel diverser dan eigenlijk het, wat er met het kolonialisme is gekomen. Dus dat is ook wat we willen teruggaan naar die geschiedenis, naar die voorouders, maar ook om dat door te geven. Dus het gaat, en met dat doorgeven, hè, als je weet, iemand zei ooit, heb ik wel eens gehoord, je weet pas waar je naartoe gaat als je weet waar je vandaan komt. En dat is eigenlijk een beetje wat wij heel graag willen delen met elkaar.
0: Ja. Hey, als ik het zo goed begrijp, ik weet bijvoorbeeld bij in India, het hindoeïsme is ook heel vrij bijna, zou ik het willen benoemen. In tegenstelling tot de meer de westerse godsdiensten. Waarbij dat queerness eigenlijk heel normaal is. Ja. En wat jij zegt is eigenlijk voor de koloniale tijd, dus voor de Europese invloeden, was dat ook niet zo strak ingegeven. Nee. En bedoel je dan eigenlijk door te zeggen van, nou ja, eigenlijk als we weer teruggaan naar onze roots en echt de basics, zeg maar, dan is het misschien, dan kan dat er misschien ook voor zorgen, ik weet niet hoe dat bij jou was, dat je eigenlijk het beter kan omarmen, zeg maar.
2: Ja, bijvoorbeeld, dat kan. En dat geldt denk ik met name voor mensen die die van non-binair zijn of die zich fluïde bewegen tussen de verschillende genderidentiteiten. Maar dat niet alleen. Dus het kan een extra zekerheid geven, een extra bevestiging geven van, oh ja, maar wacht even. Het is dus niet zo raar. Ik ben niet zo raar. En waarom moeten mensen zo raar naar mij kijken? Dus dat kan het geven. Het gaat ook over het vieren van je geschiedenis. En, nou, en zeker met 75 jaar Molukkers. We zitten nu hier. Het is we zitten in de diaspora. Je neemt dingen mee vanuit de Nederlandse samenleving. Maar ook je eigen Molukse route. En ja, daar moet je, zie ik nu in ieder geval derde, vierde, vijfde generatie een hele nieuwe weg inslaan. Veel zekerder, veel meer zelfbewuster dan onze ouders die moesten overleven.
0: Mooi. Ja, daar is ruimte voor misschien.
2: Daar is ruimte voor, ja. En misschien is daardoor dan ook het moment gekomen om die queerness, of nou ja, hoe je dat ook wil noemen, om dat meer naar voren te brengen. Om te kijken van, goh, hoe staan we daar tegen? Hoe zat het ook alweer eigenlijk? En wat kunnen we onze kinderen meegeven?
0: Hey, Queer Lappies, het event staat voor 7 augustus gepland.
2: Ja.
0: Als je nou niet per se je met queer identificeert, is het dan ook interessant?
2: Zeker.
0: Wie nodig je uit? Wie moet er komen?
2: Nou, eigenlijk zeggen we, iedereen is welkom. Weet wel dat je in een queer space bent. Hè? Dus het gaat ook over dat we een veilige plek willen zijn voor iedereen. Maar in feite, nee, eigenlijk nodigen iedereen graag uit om te komen. Of je nou queer bent of niet. Dus dat is, het is niet zo dat het alleen voor queer mensen is. Nee, zeker niet.
0: Nog even heel kort om af te sluiten.
2: Ja?
0: Wie kunnen we vinden daar? En waar kunnen we eventueel meer informatie vinden? En kaartjes?
2: Kaartjes zijn te krijgen via Podium Mozaïek, want daar is het. Dus het is podiummozaïek.nl in Amsterdam. Je kan ons volgen op Instagram, Queer Pacific Collective. Dus doe dat graag, want we hebben heel veel volgers nodig. Dat vinden we fijn. En wie we daar kunnen vinden, de avond wordt gehost door Sunny Jansen. Dat is een hele beroemde DJ, een transvrouw en een model ook. We hebben de twee meiden van Tike Bataruma, Jermaine en Guilaine. Joe Emmanuel komt zingen. En we hebben besproken worden van Olympia Las Parisa. Dus er is heel veel.
0: Ja, ja, ga naar de socials en volg Queer Pacific. Dankjewel, Debbie.
2: Graag
0: en tot later.
2: Dankjewel.
0: Hier in Den Haag natuurlijk.
2: Yes.

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Hoogheemraadschap van Delfland vraagt inwoners van Den Haag terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Aanleiding is dat er vanaf nu sprake is van een feitelijk watertekort in onze regio. Ook bij het gebruik van drinkwater helpt het om stil te staan bij wat echt nodig is. Zo dragen alle kleine beetjes samen bij aan zorgvuldig watergebruik in deze droge periode, al dus het Hoogheemraadschap. De bewoners van de burgemeester van de Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groene Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. En met de prijs kunnen ze nog verder doorgroeien. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van vier straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen halfjaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van de Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de vier deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Een automobilist heeft gistermiddag een voetganger aangereden op het zebrapad in de Juriaan Kokstraat, ter hoogte van de Marcelusstraat op Scheveningen. De weg werd afgesloten voor onderzoek door de forensische opsporing verkeer. Voetganger werd aangereden door een witte bus, laat de politie weten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Dan nog het weer, vrij veel bewolking en eerst nog een enkel buitje. Vanmiddag af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind wordt het 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt, de minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind en de maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag drie gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl. Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
6: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
7: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.

0: Zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
2: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Lotte Dekker. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De bewoners van de burgemeester van der Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. Met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van 4 straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van der Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de 4 deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. En het Hoogheemraadschap van Delfland vraagt inwoners van Den Haag terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater. Bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Aanleiding is dat er vanaf nu sprake is van een feitelijk watertekort in onze regio. Ook bij het gebruik van drinkwater helpt het om stil te staan bij wat echt nodig is. Zo dragen alle kleine beetjes samen bij aan een zorgvuldig watergebruik in deze droge periode. Aldus het Hoogheemraadschap. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind en maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Radio.
1: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Lotte Dekker. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De bewoners van de burgemeester van der Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. Met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van 4 straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van der Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de 4 deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. En het Hoogheemraadschap van Delfland vraagt inwoners van Den Haag terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater. Bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Aanleiding is dat er vanaf nu sprake is van een feitelijk watertekort in onze regio. Ook bij het gebruik van drinkwater helpt het om stil te staan bij wat echt nodig is. Zo dragen alle kleine beetjes samen bij aan een zorgvuldig watergebruik in deze droge periode. Aldus het Hoogheemraadschap. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind en maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Lotte Dekker. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De bewoners van de burgemeester van der Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. Met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van 4 straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van der Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de 4 deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. En het Hoogheemraadschap van Delfland vraagt inwoners van Den Haag terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater. Bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Aanleiding is dat er vanaf nu sprake is van een feitelijk watertekort in onze regio. Ook bij het gebruik van drinkwater helpt het om stil te staan bij wat echt nodig is. Zo dragen alle kleine beetjes samen bij aan een zorgvuldig watergebruik in deze droge periode. Aldus het Hoogheemraadschap. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind en maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
8: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
6: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar. Maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter. Die oordeelde dat de partij haar het geld, in totaal ruim 35.000 euro, moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van een ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De bewoners van de burgemeester van der Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. Met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van 4 straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van der Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de 4 deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind is het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind en maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: praktisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je? Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
1: Ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar. Maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter. Die oordeelde dat de partij haar het geld, in totaal ruim 35.000 euro, moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van een ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De bewoners van de burgemeester van der Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. Met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van 4 straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van der Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de 4 deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind is het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind en maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar. Maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter. Die oordeelde dat de partij haar het geld, in totaal ruim 35.000 euro, moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van een ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De bewoners van de burgemeester van der Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. Met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van 4 straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van der Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de 4 deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind is het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind en maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. Zeg maar dag tegen je rust op zaterdagochtend. Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar. Maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter. Die oordeelde dat de partij haar het geld, in totaal ruim 35.000 euro, moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van een ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De bewoners van de burgemeester van der Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. Met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van 4 straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van der Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de 4 deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind is het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind en maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. On a

0: van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar. Maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter. Die oordeelde dat de partij haar het geld, in totaal ruim 35.000 euro, moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van een ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De bewoners van de burgemeester van der Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. Met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van 4 straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van der Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de 4 deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind is het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind en maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar. Maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter. Die oordeelde dat de partij haar het geld, in totaal ruim 35.000 euro, moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van een ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De bewoners van de burgemeester van der Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. Met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van vier straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van der Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de vier deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind is het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind en maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar. Maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter. Die oordeelde dat de partij haar het geld, in totaal ruim 35.000 euro, moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van een ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De bewoners van de burgemeester van der Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. Met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van 4 straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van der Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de 4 deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind is het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind en maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar. Maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter. Die oordeelde dat de partij haar het geld, in totaal ruim 35.000 euro, moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van een ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De bewoners van de burgemeester van der Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. Met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van vier straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van der Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de vier deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind is het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind en maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

stil in hier. Tweede uurtje. Lekker bezig. Leetje on the mix. Zuid-Soedan. Hier is een ijs. En thanks Stevie. Gewoon een awesome set. Yeah, let's do this.

Ha ha ha ha.

0: nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar. Maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter. Die oordeelde dat de partij haar het geld, in totaal ruim 35.000 euro, moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van een ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De bewoners van de burgemeester van der Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. Met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van 4 straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van der Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de 4 deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind is het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind en maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar. Maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter. Die oordeelde dat de partij haar het geld, in totaal ruim 35.000 euro, moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van een ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De bewoners van de burgemeester van der Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. Met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van 4 straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van der Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de 4 deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind is het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind en maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De gemeente schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar. Maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter. Die oordeelde dat de partij haar het geld, in totaal ruim 35.000 euro, moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van een ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De bewoners van de burgemeester van der Werfstraat op Scheveningen zijn de grote winnaars van de Groenste Straat Challenge. Met elkaar hebben ze hun straat, een van de meest versteende straten in de stad, omgetoverd tot een groen paradijs. Met de prijs kunnen ze nog verder vergroenen. De Groenste Straat Challenge is een wedstrijd van Duurzaam Den Haag en de gemeente. Bewoners van vier straten in versteende Haagse wijken gingen afgelopen half jaar de uitdaging met elkaar aan om samen hun straat te vergroenen. De burgemeester van der Werfstraat was de smalste en meest versteende straat van de vier deelnemende straten. Met veel nieuwe geveltuintjes en meer dan 50 klimplanten tegen de gevels van huizen hebben ze het verschil kunnen maken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe zon. Bij een overwegend matige noordwestenwind is het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Minima circa 14 graden. Morgen eerst nog vrij veel bewolking, maar droog. In de middagperiode met zon, weinig wind en maxima dan circa 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.